Langstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten, onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid die migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wiegen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het. Zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim 10.000 euro op. 2 agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000. Zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid die migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wiegen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het. Zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim 10.000 euro op. 2 agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000, zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid de migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wiegen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het. Zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim 10.000 euro op. 2 agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000, zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden.

omdat ze morgen uitgespeeld zijn. Een trappenhuis wordt nu hun speelplaats.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De politie in Hoogeveen heeft gisteravond twee verdachten van een steekpartij aangehouden. Bij het steekincident is een dode gevallen. Volgens omstanders was er een ruzie op straat. Het slachtoffer zakte vervolgens in elkaar en overleed ter plekke. De politie wil graag in contact komen met getuigen. Over de identiteit van het slachtoffer en de beide verdachten heeft de politie nog niets gezegd. Israëlische soldaten hebben op de westelijke Jordaanoever twee Palestijnse tieners doodgeschoten. Er vielen ook meerdere Palestijnse gewonden. Het Israëlische leger wilde bij Ramallah agenten en een Israëlische kolonist helpen om vee terug te halen. Andere bronnen zeggen juist dat Joodse kolonisten schapen van Palestijnen hadden gestolen en terrein kwamen innemen. De nederzettingen op de Westoever zijn volgens het internationaal recht volstrekt illegaal. Kolonisten krijgen desondanks openlijk steun van premier Netanyahu. Opnieuw een tegenvaller voor de regering Trump. Na een eerdere uitspraak van het Amerikaanse Hoge Rechtshof fluit nu ook een federale rechter Trump terug om te tornen aan het geboorterecht. Trump wilde dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn geen Amerikaans burger meer worden. Het Hoge Rechtshof achtte dat eerder al in strijd met de grondwet. Een afgezwakte variant van de maatregel is nu door een rechter in de staat Maryland van tafel geveegd. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld vanwege een besmetting met de E. coli-bacterie. De oorzaak van de vervuiling is nog niet duidelijk. In de hoofdstad worden nog meer fonteinen uit voorzorg uitgezet, omdat die geen zuiveringsinstallaties hebben. De E. coli-bacterie kan voor maag- en darmklachten zorgen. Het fonteinwater stroomt weg in het riool. De vervuiling wordt nader onderzocht. Van de 88 fonteinen in Amsterdam blijven er overigens vele tientallen gewoon aanstaan. Het weer. Overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms buien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.

Dolce Vita 1983 stond het op deze dag op 3 september op de hoogste regionen in de hitparades in eigenlijk heel Europa. Hè? Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje. Overal stond het in de hoogste regionen. In Nederland op de eerste plaats en in België ook. Dus,

betreft, goede plaat. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. We zijn 3 september. Ja, het gaat beginnen, hè. De landelijke inzameling van vuurwerk in Terneuzen is het al begonnen. Ja, sinds vorige maand is alle consumenten vuurwerk verboden. Mensen kunnen hun vuurwerkvoorraad tot 10 oktober naar een speciale inleverbus brengen. Die door het hele land reist. Dus tot 10 oktober, dus een maandje lang, heb je de kans om het gevaarloos in te leveren. Zonder boete, privé ook nog, hè, dus die naam hoeft er ook niet bij. Ja, tijdens de jaarwisseling mag er namelijk geen consumentenvuurwerk meer worden afgestoken. Alleen vuurwerk zoals sterretjes, gelukkig, en trektouwtjes, die mogen nog, hè. Ja. Ook het in bezit hebben van vuurwerk is verboden. Het is niet meer toegestaan om vuurwerk vanaf categorie F2 ergens te bewaren of te vervoeren. Ja, alleen de professionals die mogen het nog in hun bezit hebben. Maar ze moeten wel toestemming hebben van de provincie. Als je illegaal vuurwerk in bezit hebt, of vuurwerk van die categorieën die ik dus net noemde, dan krijg je een boete van €100 of een aantekening in je strafblad. Hè? Ja. Als je nog ongebruikt vuurwerk op zolder hebt liggen of in de schuur, dan kan dat nu gratis ingeleverd worden. Anoniem en zonder boete naar de inleverbussen. Het gaat om de vuurwerkcategorieën F2, F3 en F4. Maar ook om vuurwerk dat al eerder illegaal was. Dat schrijven diverse regionale omroepen. Hè. Dus de vuurwerkinleverpunten gaan door het hele land. En het is begonnen in Terneuzen. Hè. Dus ja, daar is het begonnen. Hè. Ja, dan gaan we dit allemaal wel missen, denk ik. Hè. Toch? Ja. Dat is straks op 31 december niet meer het geval. We mogen dus geen vuurwerk meer afsteken. Ja, ja, ik weet niet of dat zo is, hoor. Ja, natuurlijk. Het is natuurlijk wel zo. Het is een verbod. Maar of er ook inderdaad geen vuurwerk te zien is. Ja, het blijft natuurlijk. Het blijft toch wel een beetje nostalgie. Het blijft een beetje. Het zit een beetje in het DNA, hè, van heel veel mensen. Dat 31 december uitgeknald moet worden. Hè. Als dat niet gebeurt, dan is het jaar nog niet voorbij. Hè. Dus de grote vraag of we dat vuurwerk inderdaad niet meer gaan horen, dat is nog de grote vraag. Hè. Ja. Blijft een mooi geluid, hè?

Van mij mag hij nog wel een keer voorbij komen hoor. Jongens, zet er maar een vinkje achter. Black Elephants, White Now Only. Altijd op zoek naar nieuwe muziek in Voor de Wekker Wakker, want daar houden we van. Hè. Dus hij staat aangevinkt. Dat betekent dat hij ergens in dit programma nog wel een keertje voorbij komt zeilen. Ergens op een bepaalde dag. Hè. Goed, even kijken naar het nieuws. Ja, volgens de justitieminister Fred Grapperhaus is afgelopen woensdag tijdens een coronaverhoor geconfronteerd met appjes, waarmee hij kwaad spreekt over collega-bestuurders. Zo noemde hij de onderwijsminister Arie Slob een soepjurkje en een jankert. En kon burgemeester Bruls als voorzitter van de Veiligheidsraad de ziekte krijgen. Ja, de parlementaire enquêtecommissie zei er niet bij naar wie Grapperhaus de appjes heeft verstuurd. Wel werd duidelijk dat hij burgemeester Femke Halsema van Amsterdam iemand vond die zeurt. En de burgemeester van Breda had een gebrek aan ruggengraat. Ja, Grapperhaus schreef ook een keer: morgenochtend vertrouw ik de Veiligheidsraad niet meer, voor geen cent. De burgemeesters waren verenigd in het Veiligheidsberaad en moesten het beleid uitvoeren en handhaven dat door Grapperhaus was vormgegeven. Ze voerden dan ook regelmatig overleg. Ja, dat is allemaal binnenskamers gezegd door frustratie die was ontstaan, zo reageerde Grapperhaus. En dat hij ook moest lachen om zijn eigen berichtjes. Ja. Ja, dus, maar ja, goed, het gaat nog even verder, hè, die corona-verhoren. Het wordt onderzocht door de speciale commissie. Dus de grote vraag is natuurlijk ook wel weer van wat voor represailles of wat voor staartje krijgt dat, hè? Ja, maar ja, het was ook paniek in de kiet, hè. In één keer was de corona en er moest in één keer gehandeld worden. Het was in één keer paniek. Ja, weet jij nog wat je deed op de avond dat corona naar buiten kwam? Ja, ik weet het wel, hoor. Ik weet dat het toen in Loon op Zand begonnen was. Althans, daar iemand uit Loon op Zand, die had in één keer corona, werd naar het ziekenhuis gebracht. Ja, en dat was het allerbegin van alle ellende, hè? Ja. Goed, nog meer nieuws. De mobiele eenheid heeft afgelopen woensdag nog wat wapens gevonden in en rond Overasselt, zo meldt de politie. Die werden niet alleen gevonden in het gebied, maar ook in het nabijgelegen Wiegen. Nou ja, het onderzoek van de ME is afgelopen woensdagavond afgerond. De politie die zocht in Wiegen op basis van wat tips. De in beslag genomen voorwerpen worden nog onderzocht of ze een verband hebben met het geweld in Overasselt. Ja, vandaag is de politie er nog wel voor verder onderzoek in het dorp. En ook de omgeving wordt nog onderzoek gedaan. De woning waar de schietpartij plaatsvond blijft nog een plaatsdelict. Dat betekent dat agenten daar nog zullen blijven. Ja, of er ook de rest van Overasselt en omgeving nog politie is, dat weet de woordvoerder niet te vertellen. Ja, de politie vraagt inwoners van het gebied nog wel alert te blijven bij het aantreffen van verdachte voorwerpen of het zien van verdachte situaties. Ja, in de regio in en rond Overasselt. Ja. Goed, nog even het weer. Het was afgelopen nacht bewolkt weer met in het noorden ook zelfs wat regenbuien. Temperaturen die lagen rond de 18 graden. Vandaag wordt het ook zonnig, maar het kan ook af en toe regenen. Het wordt vandaag 23 graden.

you alone!

De donderdag begint lekker met Erik in de Morgen. Actueel nieuws uit binnen-

0: stap er weer eens in.
1: Ja, er zijn er niet zoveel meer, die wasserettes. Want ja, ze zijn weer echt winstgevend. Maar ze zijn er nog wel op sommige plekjes natuurlijk. Hè? Remco Carlos, die zingt erover. In de wasserette. Het is vandaag de dagtopper van deze donderdag, de 3e september. Ik zeg goedemorgen, welkom bij dit ochtend Radio Feuilleton. Ja, vlak voordat de deurbel gaat, nog even wat spullen wegleggen. Rommel uit het zicht halen of een kamer afsluiten. Ja, voor bijna een kwart van iedereen is het een herkenbaar moment. Uit onderzoek van eigen huis, uitgevoerd door Panel Wizard, onder ruim 1000 Nederlanders en ook wat Belgen hebben meegedaan, blijkt dat 24% bewust spullen verbergt of extra opruimt voordat er bezoek komt. Omdat ze zich schamen, bijvoorbeeld voor hun woning. Ook stress en onzekerheid omdat de woning niet voldoet aan de eigen wensen. Of het beeld van een mooi huis laten zien. Ja. Woonschaamte blijft niet alleen bij een ongemakkelijk gevoel, maar beïnvloedt ook het gedrag van Nederlanders. Ja, mensen die verontschuldigen zich al voordat we goed en wel binnen zijn. Dan zeggen ze, let niet op de troep, hè. Ja, dat wordt al gezegd, voordat je binnenwandelt. En dan wijzen ze op dingen die volgens hen niet perfect zijn, terwijl wij daar vaak helemaal niet mee bezig zijn. Ja, het laat zien hoeveel waarde mensen hechten aan de indruk die hun woning op anderen maakt. Ja, ja, ik heb dat nooit, hoor. Als iemand aan de deur komt en die wil naar binnen, dan kom gewoon binnen, jongen, hè. Maakt het uit. Als ze dan wat zeggen, bijvoorbeeld van troep in huis, of als ze iets niet bevallen, dan vertrekken ze toch weer. Ja, is mijn huis. Hè? Zo werkt dat. Maar er zijn ook mensen, ja, die ruimen dan echt de boel helemaal op. Hè? Die willen dat het netjes is als mensen binnenkomen. En die willen geen praat achteraf. Hè? Nee. Want daar hebben ze dan een hekel aan. Hè? Het gebeurt dus bij heel veel mensen. Hè? Dus het is niet uniek. Dus als je denkt van, goh, ben ik de enige die dat doet? Nee hoor, heel veel mensen doen dat. Ja, het Nationale Warmtefonds die heeft in de laatste 8 maanden van 2026 al meer leningen verstrekt dan in heel 2025. Ja, van januari tot en met augustus werden er ruim 22.000 leningen verstrekt. In het jaar 2025 waren dat er 21.000. Nou ja, eind februari, toen het oorlog werd tussen de VS en Israël en ook Iran werd aangevallen, nam het aantal aanvragen sterk toe, omdat de energieprijzen fors aan het stijgen waren. Hè. Door onder andere de sluiting van de Straat van Hormuz. Ja, particuliere huiseigenaren die vroegen 67% meer leningen aan. En dat is een stijging van 10%, hè? Ja. Dus dat is niet mis. Ja, en als laatste bericht, steeds meer middelbare scholen werken met laptops in de klas. Nou ja, als sommige ouders of sommige leerlingen die laptop niet kunnen betalen of willen betalen, dan moet de school gewoon zorgen dat er een leerling toch kan meedoen met een laptop, ja, in de les. In de praktijk gaat dat niet altijd goed. Scholieren die kunnen dan niet volwaardig meedoen. Ja, een maatschappelijk werker zegt, ik zie van dichtbij hoeveel stress dit oplevert. Gezinnen worden ook vaak geholpen met het aanvragen van laptops, want dat kan soms ook via bepaalde stichtingen. En dan wordt vaak de laptop vergoed of de helft wordt vergoed. Nou, in meerdere gevallen moeten de scholen zeker zorgen voor een leenlaptop, hè. Dus je denkt van, goh, ik moet naar school, ik zit op de middelbare school, ik heb nog geen laptop, kan het niet betalen. Ja, de school moet zorgen voor jouw laptop. Dus dan weet je dat ook weer. Ja. Ja, scholen mogen ouders wel vragen om een vrijwillige bijdrage, maar de ouders zijn niet verplicht om dit te betalen. Zo laat het ministerie van Onderwijs weten. Dus als je niet genoeg geld hebt en je zit op school, of je ouders hebben niet genoeg geld om een laptop te betalen, een laptop kun je altijd krijgen van de school. Zo blijkt volgens de laatste berichten.
2: Back to the 80s.

0: voor een glimlach op je gezicht. Erik van Vliet.
1: Ach, het begint allemaal zo onschuldig.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Welkom aan boord van onze DC-9 op lijnvlucht naar Rome. De vliegtijd bedraagt 1 uur en 45 minuten en de temperatuur in Rome is 26 graden Celsius. Ik wens u een aangename voortzetting van de reis.
1: Ja, ja.
2: Nee, nee. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We vliegen op het ogenblik op een hoogte van 10.000 voet. Het weer is fraai en de buitentemperatuur bedraagt min 43 graden Celsius. Op deze lijnvlucht naar Rome had ik u op dit moment graag gezegd dat u rechts onder u de Mont Blanc kon zien liggen. Maar sinds enkele ogenblikken zit er hier een meneer naast me die me iets hards en kouds in de nek heeft geduwd. En verteld heeft dat het toch beter is dat we niet naar Rome vliegen, maar richting Madrid. Hoewel ik deze mening niet geheel en al deel, zult u toch zo aanstonds het Spaanse hoogland onder u voorbij zien glijden. Het is in Madrid prachtig zomerweer en de temperatuur bedraagt 29 graden Celsius. This is your captain speaking. De stad die u zo even onder u voorbij zag gaan, was de hoofdstad van Spanje, Madrid. Dat we daar niet landen komt omdat die meneer, waarover ik u zo even al verteld heb, en bij wie zich nu ook een andere passagier heeft gevoegd, die beschikt over enkele handzame explosieven, omdat die meneer dus bij nader inzien de voorkeur geeft aan bestemming Algiers. Algiers is de hoofdstad van de sinds 1960 onafhankelijke staat Algerije. Het weer in Algiers is bijzonder fraai. De temperatuur bedraagt 31 graden Celsius. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Het weer in Rabat is bijzonder fraai. De grondtemperatuur bedraagt er op dit moment 32 graden Celsius. Rabat heeft een modern goed geoutilleerd vliegveld en Nederland onderhoudt met het Koninkrijk Marokko hartelijke betrekkingen. Tot nu toe. Intussen hoop ik dat u de veiligheidsvoorschriften die zich in de stoelleuning voor u bevinden niet ongelezen hebt gelaten. This is your captain speaking. Aan de horizon ziet u de prachtige grote Atlantische Oceaan die we nu pal westwaarts zullen oversteken, wanneer ik althans de korte inhoud goed weergeef van het gesprek dat ik zo even met mijn beide gasten in deze kleine ruimte heb mogen voeren. Aan het eind daarvan zult u het eiland Cuba zien liggen. Ware het niet dat de actieradius van een DC-9 maximaal 9000 kilometer bedraagt, zodat het zowel voor het toestel als voor uw gezagvoerder toch nog een hele tour zal worden. Het is mij bekend dat u alle een pelgrimsreis ondernam naar Rome en morgenochtend door de paus in audiëntie zou worden ontvangen. Hoewel ik moet aannemen dat deze afspraak niet door kan gaan, meen ik het toch op te mogen wijzen dat de kans nu zeer groot is dat u op korte termijn kennis zult maken met een nog hogere instantie. Ik dank u.

ansigt. Min øje slut. Ja, het mooie nummer van Roberdazen. Een auto vliegt u en daarvoor Lubelut. Met wel een hele bijzondere vliegtuigkaping. Ja, Jezus, your captain speaking, zo heette die, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker, op deze datum in 1752. In Engeland heeft deze datum nooit bestaan. Ook de komende 10 dagen ontbreken in de Engelse geschiedenis. Oorzaak was de overstap op de Gregoriaanse kalender, ja, in 1752. Daardoor werd het na 2 september in één keer 14 september. Ja, op verschillende plaatsen ontstaan rellen, doordat woedende mensen menen dat de overheid 11 dagen van hun leven gestolen heeft. Ja. En op deze dag in 1914, Giacomo della Ziza, die volgt de overleden paus Pius X op. Hij laat zich Benedictus de 15e noemen. Ja, op 3 september dus 1914. En in 1925 de eerste internationale handbalwedstrijd wordt gehouden. En er is ook financieel nieuws in 1929 op deze dag. De Dow Jones sluit de dag op 381,17 punten. Het was het hoogste punt voordat de waarde van aandelen enorm zouden dalen en de wereld in een recessie zou komen. Ja, en Malcolm Campbell is de eerste mens die met een auto een snelheid dan van 300 mijl per uur bereikt. Dat deed hij in 1935. Hij rijdt over de zoutvlaktes van Utah met 304 mijl per uur. En dat komt overeen met 490 kilometer per uur. Ja, dat is niet missen. Nee.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De politie in Hoogeveen heeft gisteravond twee verdachten van een steekpartij aangehouden. Bij het steekincident is een dode gevallen. Volgens omstanders was er een ruzie op straat. Het slachtoffer zakte vervolgens in elkaar en overleed ter plekke. De politie wil graag in contact komen met getuigen. Over de identiteit van het slachtoffer en de beide verdachten heeft de politie nog niets gezegd. Israëlische soldaten hebben op de westelijke Jordaanoever twee Palestijnse tieners doodgeschoten. Er vielen ook meerdere Palestijnse gewonden. Het Israëlische leger wilde bij Ramallah agenten en een Israëlische kolonist helpen om vee terug te halen. Andere bronnen zeggen juist dat Joodse kolonisten schapen van Palestijnen hadden gestolen en terrein kwamen innemen. De nederzettingen op de Westoever zijn volgens het internationaal recht volstrekt illegaal. Kolonisten krijgen desondanks openlijk steun van premier Netanyahu. Opnieuw een tegenvaller voor de regering Trump. Na een eerdere uitspraak van het Amerikaanse Hoge Rechtshof fluit nu ook een federale rechter Trump terug om te tornen aan het geboorterecht. Trump wilde dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn geen Amerikaans burger meer worden. Het Hoge Rechtshof achtte dat eerder al in strijd met de grondwet. Een afgezwakte variant van de maatregel is nu door een rechter in de staat Maryland van tafel geveegd. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld vanwege een besmetting met de E. coli-bacterie. De oorzaak van de vervuiling is nog niet duidelijk. In de hoofdstad worden nog meer fonteinen uit voorzorg uitgezet, omdat die geen zuiveringsinstallaties hebben. De E. coli-bacterie kan voor maag- en darmklachten zorgen. Het fonteinwater stroomt weg in het riool. De vervuiling wordt nader onderzocht. Van de 88 fonteinen in Amsterdam blijven er overigens vele tientallen gewoon aanstaan. Het weer, overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms buien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.

Culture Club, ontstaan in de jaren 80, hè, 1981, geformeerd in Londen. Ja, met natuurlijk Boy George als extravagante zanger. Veel plaatjes verkocht, hè. 50 miljoen gingen er over de toonbank van Culture Club, hè. Voor de wekkerwakkere tweede uur van dit ochtendradioprogramma is weer een feit op Langstraat FM. Welkom bij dit tweede uur. Ja, de Amerikaanse aanvallen van gisteren op Iran hebben zeker 18 levens geëist. Zo meldt de Staatstv. Bij een van de aanvallen werd een huis in de zuidelijke stad Khorasan geraakt. Er was een bruiloft bezig. Daarbij vielen volgens de Iraanse functionarissen 4 doden en tientallen gewonden. Ja, de Iraanse woordvoerder spreekt van een vredeoorlogsmisdaad. Het Amerikaanse leger zegt dat burgers nooit het doelwit zijn van Amerikaanse aanvallen. Maar ja, dat zie je maar weer. Als er gebombardeerd wordt, kunnen er altijd burgers natuurlijk geraakt worden. Hè? Ja. En de Belastingdienst, ja, leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. De coalitie is het niet eens geworden over hoe vanaf 2028 belasting wordt geheven op sparen en beleggen. Dat zeggen bronnen uit Den Haag. Ja, het was de bedoeling dat de staatssecretaris deze zomer met een reparatiewet voor box 3 zou komen. Op het stelsel dat per 2028 moet ingaan, kwam vanuit binnen- en buitenland veel kritiek. De kans is nu vrij groot dat over krap anderhalf jaar helemaal geen nieuw stelsel wordt ingevoerd wat betreft de belastingen. Het kost de kas in Nederland jaarlijks 2,4 miljard euro, omdat het huidige stelsel vele malen minder opbrengt. Ja. Het nieuwe stelsel dus. Hè. Dus misschien in 2028 geen nieuw belastinggedeelte wat betreft box 3. Ja, ja, en ook nog wat lokale berichten. Ik heb er eentje. Ja, de Naturentuin die stopt ermee. De Naturentuin die is in Nieuwkerk. Er zijn te weinig vrijwilligers die mee willen bijdragen. Want het is erg duur natuurlijk om zo'n tuin open te houden. En dat niet alleen, maar ja. Mensen die het doen, die beginnen ook al aardig op leeftijd te worden. Ja, Anneke Scholten van 65, die nam eind 2011 het initiatief over. En kijkt ook met veel dankbaarheid terug op alles wat bereikt is met de Naturentuin. Het is een ecologische tuin. Prachtig, ik ben ook een keer geweest. Maar ja, onvoldoende vrijwilligers die zorgen ervoor dat de boel te duur gaat kosten. En nou gaat het stoppen. Ja, in mei 2027. Dus volgend jaar zo'n beetje rond mei. Dan is het klaar met de Naturentuin. Nu is het echt helemaal finito. Hè? Ja. Goedemorgen, dit is Olive Black.

Dat was hij weer, Mart Hoogkamer en Kroegen in de Hemel. De flits schrijft tot sowieso aanstaande zaterdag. En dan wordt er weer een hele nieuwe gekozen. Ja. Ja, de aangekondigde strengere richtlijnen van de autoriteit Consument en Markt, ACM, die moeten gaan zorgen voor transparantere prijzen voor internet. Ja, het is goed dat de toezichthouders scherper gaan handhaven op actieve voorlichting en passende internetsnelheden. Zo ligt het oplossen van de loyaliteitsboete niet alleen bij de internetproviders. Verplichte kortingsacties of automatische retentieaanbiedingen zijn niet het wondermiddel, zo zeggen de experts. Een duurzame oplossing die eist zowel duidelijke spelregels als een actieve rol van de consument zelf. Ja, en de cyberdreiging die neemt toe in Nederland, zegt politie en het OM. De landsgrenzen vervagen voor criminelen, waardoor hun netwerken groeien. Ook is de technische kennis steeds minder nodig en maakt de opkomst van AI snellere en grootschalige digitale aanvallen mogelijk. Ja, ze worden steeds vaker uitgevoerd door gespecialiseerde groepen die zich overal ter wereld kunnen bevinden en ook met elkaar samenwerken. Dat schrijft het OM en de politie. Andere ontwikkeling is dat cybercriminelen steeds minder technische kennis nodig hebben. Op de criminele markt zijn kant-en-klare diensten te koop waarmee aanvallen kunnen worden uitgevoerd op netwerken. Ook zijn gestolen gegevens en technische hulpmiddelen verkrijgbaar. Het wordt criminelen steeds makkelijker gemaakt om digitaal bijvoorbeeld te hacken. Ik noem maar even een voorbeeldje. Ja, en een 18-jarige Fransman wordt ervan verdacht het brein te zijn achter een criminele bende die overvallen pleegde en ontvoeringen beraamde. De bende zou bijvoorbeeld mensen met veel geld, onder wie voetballer Mbappé, willen ontvoeren en beroven. De Franse autoriteiten die kwamen de zaak op het spoor na een mislukte overval op een horlogemaker. De verdachte zat al eerder vast voor overvallen, ook voor drugs en voor verkrachting. Hij zou zelfs vanuit zijn cel via social media bendeleden hebben aangestuurd. In een van de telefoons stond ook een namenlijst. Naast Mbappé stonden er andere rijke mensen op de lijst die ontvoerd konden worden. Ja, ik word er bang van. En verder nog nieuws uit de entertainmentwereld. Doja Cat heeft problemen met alcohol gehad en drugsproblemen. Volgens de zangeres speelde dat ongeveer 8 jaar geleden, maar inmiddels zijn die problemen verleden tijd. Ze zegt: het ligt achter me. Ja, Doja Cat is erg open over haar alcoholproblemen. Ze zegt: ik was nooit alcoholist. Zo zegt ze op TikTok. Nou, volgens de 30-jarige artiesten zorgde drank ervoor dat negatieve gedachten werden versterkt. Zei: ik gebruikte het internet om bevestiging te zoeken voor negatieve gedachten in mijn hoofd, die vervolgens weer werden aangewakkerd door alcohol. Ja, ook vertelt Doja Cat dat ze problemen had met drugs. Ze zegt: ze heeft cocaïne gebruikt, maar dat ligt nu achter me. En de zangeres die deelt haar ervaringen in de hoop dat anderen er iets aan hebben. Maar Doja Cat schijnt dus nu op dit moment helemaal vrij te zijn van drugs en alcohol.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Grote kans dat je volgende week vanuit de gemeente Heusden een laagvliegend militair vliegtuig ziet overvliegen. Van 7 tot en met 18 september vindt op vliegbasis Eindhoven namelijk de internationale oefening Falcon Leap plaats. De vliegtuigen oefenen onder andere met het droppen van vracht en parachutisten en komen met hun route mogelijk langs de gemeente Heusden. Bij de voorbereiding van de oefening wordt geprobeerd om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Het Eindhovense bedrijf Zekerheid wordt de officiële partner van de nieuwe voetbalacademie van RKC Waalwijk. Het bedrijf gaat de jeugdopleiding van RKC ondersteunen. Het logo van Zekerheid komt ook op de wedstrijdshirt van de onder 19 te staan. Met deze samenwerking wil Zekerheid een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jonge voetballers. In Heusden-Vesting moeten de moestuinen aan de Lombardstraat op de schop. In de grond van de moestuinen blijkt namelijk ontzettend veel lood te zitten. De vervuilde grond wordt weggehaald en vervangen door schone grond. Naar verwachting duren de werkzaamheden ongeveer 2 weken. Vooral voor jonge kinderen kan lood schadelijk zijn. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Welkom. Goed dat je ons gevonden hebt.

0: trapper weer eens in.
1: Ja, hoe vaker je dan een liedje hoort, hoe meer teksten je dan ontdekt, hè? Ja, werd ik wakker met een mooie meid, bleek een omgebouwde vent, hoor ik in één keer voorbij komen. Ja, van allerlei dingetjes hoor je dan vaker. Als je iets vaker hoort, dan, ja, dan ga je inderdaad meer teksten in liedjes horen, hè? Remco Carlos en in de wasserette hoor ik de castagnette. De twee houten blokjes tegen elkaar aan, hè? Met je handen. Heel knap hoe sommigen dat kunnen doen. Goed, voor de wekker wakker, we kijken even naar het weer vandaag. Veel plaatsen valt er wat lichte regen of motregen. Het westen en het zuiden, daar wordt het vandaag wat droger weer, ook in de Langstraat. We krijgen ook wat zon als alles mee zit. Noorden blijft grijs en druilerig. Het is niet koud, temperaturen tussen de 20 en 23 graden. Klein vooruitblikje naar morgen, dan wordt het een onstuimige dag met van harde tot stormachtige zuidwestenwind. Ook zijn er dan morgen windvlagen tot 90 km per uur mogelijk. En verder trekt er ook een gebied met veel regen over Nederland van zuidoost richting België. De temperatuur ligt dan morgen tussen de 18 en 22 graden. En vandaag in elk geval tussen de 20 en de 23 graden. Ja. Ach, het is er eventjes tijd voor, hè?

dag. Nou, zullen we maar even dan? Ja toch? We gaan maar eventjes lekker dansen, hè? Whitney Houston bij Voor de Wekker Wakker op Langstraat FM. I wanna dance with somebody!

1997 werd het veel gedraaid. Milk Inc. Free Your Mind. Bij Voor de Wekker Wakker op Langstraat FM. Ja, op deze dag in 1939... de Britse minister-president Chamberlain verklaart om 11:15 dat zijn land in oorlog is met Duitsland. De oorlogsverklaring komt een kwartier nadat een ultimatum aan Duitsland was afgelopen. Later deze dag zouden Frankrijk, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en Canada zich bij de oorlogsverklaring aansluiten in 1939. En in 1941, op 3 september op deze dag, de eerste Joden worden met gas gedood in het concentratiekamp Auschwitz. En Frank Sinatra neemt afscheid van de Tommy Dorsey Band. Hij start een zeer succesvolle solo-carrière, hè? Die Frankie Sinatra. Ja, wat een zanger was dat, zeg. Ja, ik heb daar ook nog wat cd's volgens mij van liggen. Eens even kijken of ik nog snel wat kan vinden van Frank. Ja, oh ja, ik heb er eentje, jongens. Oh, ja, ja. Kom, even Frank Sinatra en Tommy Dorsey, hè. Want die staan ook in het nieuws in het verleden, hè. 1942.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Bij 1 op de 5 zorginstellingen zorgt dat voor een verschuiving in het aantal cliënten. Volgens het RIVM steeg het aantal ouderen dat thuis langdurige zorg ontvangt van 34.000 in 2018 naar bijna 80.000 in 2024. Het totale aantal ouderen in zorginstellingen steeg overigens door de vergrijzing. Ouderen die op zoek gaan naar een andere manier van wonen kunnen steeds vaker ook terecht in particuliere verpleeghuizen. Ouderen die naar een regulier verpleeghuis gaan blijven er steeds minder lang. Zeker 2 doden bij een schietpartij in de stad Minneapolis in de Amerikaanse staat Minnesota. De precieze omstandigheden van de schietpartij zijn nog onbekend. Lokale autoriteiten melden dat ook de vermoedelijke schutter is gedood. 3 agenten zijn gewond naar een ziekenhuis gebracht. De politie kwam helpen na meldingen over iemand die in een gebouw in het centrum van de stad het vuur had geopend. De politie in Hoogeveen heeft gisteravond 2 verdachten van een steekpartij aangehouden. Bij het steekincident is een dode gevallen. Volgens omstanders was er een ruzie op straat. Het slachtoffer zakte vervolgens in elkaar en overleed ter plekke. De politie wil graag in contact komen met getuigen. Over de identiteit van het slachtoffer en de beide verdachten heeft de politie nog niets gezegd. Israëlische soldaten hebben op de westelijke Jordaanoever 2 Palestijnse tieners doodgeschoten. Er vielen ook meerdere Palestijnse gewonden. Het Israëlische leger wilde bij Ramallah agenten en een Israëlische kolonist helpen om vee terug te halen. Andere bronnen zeggen juist dat Joodse kolonisten schapen van Palestijnen hadden gestolen en terrein kwamen innemen. De nederzettingen op de Westoever zijn volgens het internationaal recht volstrekt illegaal. Kolonisten krijgen desondanks openlijk steun van premier Netanyahu. Het weer, overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms buien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover het radio nieuws.

Goedemorgen, nog tot en met 9 uur is dit voor de Wekker Wakker. We kijken even naar het belangrijkste nieuws vandaag. De Spaanse premier Sánchez moet zich verantwoorden over de migratiecrisis in Ceuta. En de gemeente Heumen, maakt bekend of het beschoten huis in Overasselt wordt gesloten. Ja, het weer vandaag begint vandaag met veel bewolking, soms ook wat regen. Later breekt vanuit het westen op meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 à 23 graden. Vooruitblikje naar morgen, dan is het vrijdag, dan is het nat, veel wind. Komend weekend wordt het rustig met ook ruimte voor de zon. De temperatuur loopt komend weekend op naar zo'n 23 graden. Vooral zondag wordt een erg zonnige dag.

ook het beste trouwens. Hè. Gewoon doen wat je zelf wil, hè, en niet laten dwingen de anderen. Hè. Dat is veel belangrijker. Hè. Goed, even kijken naar het nieuws vandaag. President Zelensky die reageert geschokt op het vuurgevecht tussen verschillende Oekraïnse veiligheidsdiensten. Leden van de veiligheidsdienst in het binnenland werden tijdens een huiszoeking in Kiev beschoten door agenten van de militaire inlichtingendienst. In het vuurgevecht zijn ook wat agenten licht gewond geraakt. De huiszoeking was bij een officier van een Russische militie die met de Oekraïne meevecht, maar die ook wordt verdacht van het plannen van een terreuraanslag in Oekraïne. Ja, waarom de ene dienst de andere aan het beschieten was, is onduidelijk. Ja, Zelensky spreekt van een volstrekt schandelijke situatie. Ja, en meer ouderen die kiezen ervoor om langer thuis te blijven. Daarom verandert de rol van zorginstellingen. Mensen die zijn daar steeds korter. Bij 1 op de 5 instellingen leidt deze trend tot een daling van het aantal cliënten. Ja, de Nederlandse bevolking wordt steeds ouder en daardoor hebben steeds meer mensen zorg nodig. Maar waar en hoe ze die zorg ontvangen, dat verandert. Zo blijkt uit cijfers. Meer mensen blijven langer thuis wonen. Het aantal ouderen dat thuis langdurige zorg ontvangt steeg van 34.000 in 2018 naar 78.000 in 2024. Ja, en de aard van de thuiszorg werd ook steeds zwaarder. Ja, de verdubbeling betekent niet dat er in dezelfde periode minder mensen naar een zorginstelling gingen. Ook daar was een kleine toename van 120.000 naar 127.000 in 2024. Maar dat komt dat er in die periode veel ouderen bijkwamen. Ja. Goed, ook nog boxnieuws. Badr Hari die ontkent dat hij zijn ex-vriendin heeft beledigd. Zo blijkt volgens de laatste berichten. Hari en zijn ex-vriendin zijn al een tijdje in een conflict over de opvoeding van hun 5 kinderen. Een eerdere ruzie tussen de twee liep zo uit de hand dat Hari zijn ex-vriendin sloeg in het bijzijn van de kinderen. Dat heeft hem toen een werkstraf opgeleverd van 24 uur en een contactverbod. Ja, dat verbod zou dus nog van kracht zijn geweest tijdens de vermeende bedreiging en belediging. Ja. En Badr Hari die ontkent ook beide aanklachten in een verklaring die is verspreid door zijn advocaat. En hij gaat ook niet in op mogelijke overtreding van het contactverbod. Ja, de 41-jarige kickbokser heeft zich naar eigen zeggen vrijwillig gemeld bij de politie en heeft ook volledig aan het onderzoek meegewerkt. Ja. Ja. Nou ja, wat zal ik er nog van zeggen, jongens? Het is een bokser, hè? Dus misschien wil hij af en toe eventjes even oefenen. Heeft hij geen boksbal thuis en denkt van, nou jongens, mijn vriendin is, dan laat ik daar maar even op oefenen. Hè? Ja. Of niet, hè? Ik weet het niet, heel veel rokers is vuur, zeggen ze wel eens. Hier is Chris Via, die heeft het nat on the beach.

0: perder em ti.
1: Sim, van der Ka.
2: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Ka. Grote kans dat je volgende week vanuit de gemeente Heusden een laagvliegend militair vliegtuig ziet overvliegen. Van 7 tot en met 18 september vindt op vliegbasis Eindhoven namelijk de internationale oefening Falcon Leap plaats. De vliegtuigen oefenen onder andere met het droppen van vracht en parachutisten en komen met een route mogelijk langs de gemeente Heusden. Bij de voorbereiding van de oefening wordt geprobeerd om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Het Eindhovense bedrijf Zekerheid wordt de officiële partner van de nieuwe voetbalacademie van RKC Waalwijk. Het bedrijf gaat de jeugdopleiding van RKC ondersteunen. Het logo van Zekerheid komt ook op de wedstrijdshirt van de onder 19 te staan. En deze samenwerking wil Zekerheid een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jonge voetballers. In Heusden-Vesting moeten de moestuinen aan de Lombardstraat op de schop. In de grond van de moestuinen blijkt namelijk ontzettend veel lood te zitten. De vervuilde grond wordt weggehaald en vervangen door schone grond. Naar verwachting duren de werkzaamheden ongeveer 2 weken. Vooral voor jonge kinderen kan lood schadelijk zijn. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
3: Onderweg, thuis en op je werk.
4: Altijd. Nog voor de wekker wakker.

Angela Groothuizen, oftewel Angela and the Woods. Jorde Young Souls, wij voor de wekker wakker. Gaat 1991 alweer. Daarvoor zat een jingeltje uit de jaren 80, maar ja, dat klopt niet helemaal. Dat was een foutje, bedankt. Even avond doorbellen. Hè? Het is 8 uur 33 precies. Nog even het nieuws, het belangrijkste nieuws van vandaag. Wat gaat overheersen via radio, tv en internet. Ja, de rechtbank in Den Haag die doet uitspraak in een kort geding dat de ouders van de 17-jarige Milou tegen het OM hadden aangespannen. Ze willen dat de rechter het OM dwingt om de namen van artsen bekend te maken achter een omstreden brandbrief over haar levensbeëindiging. En de gemeente Heumen besluit of het huis in Overasselt, dat dinsdag door tientallen deels gewapende mensen werd aangevallen, wordt gesloten. Bij de aanval kwam de 51-jarige beveiliger van het pand om het leven. En de premier van Spanje moet zich in het parlement verantwoorden voor de crisis. Eind juli kwamen tienduizenden migranten vanuit Marokko de Spaanse enclave in. De Spaanse regering heeft veel kritiek gekregen over de manier waarop er met hen is omgegaan. En in de voetbalwereld, de KNVB maakt vandaag bekend hoeveel zomertransfers er hebben plaatsgevonden. Het betaald voetbal in Nederland. Deadline voor de transfers die liep gisteravond af. En in Den Haag gaan de verhoren over de parlementaire enquêtecommissie corona verder. Dit keer worden Kim Putters, de voormalige directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, ondervraagd. Ja, die speelt dus ook een rol in die grote coronacrisis gedoe toen, jaren geleden. En op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten. Volgens de autoriteiten gebeurde dat in het dorp Al-Muhayir bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Het zou gaan om jongeren van 16 en 19 jaar. Over de toedracht is nog niks duidelijk. Het Israëlische leger zegt dat troepen naar het dorp waren gegaan om bescherming te bieden aan politieagenten en een Israëlische burger die vee wilde terughalen. Er zou zijn geschoten en toen er met stenen naar hen werd gegooid, er vielen ook wat gewonden onder de Palestijnen. Op de bezette Westoever hebben Palestijnen steeds vaker te maken met intimidatie en geweld door extremistische kolonisten. Ja, en als laatste geen vis en chips, maar octopus en chips voor de Britten. Deze zomer is voor de Britse zuidkust een record aantal octopussen opgevist. De octopus vulgaris komt vooral voor in warmere delen van de Middellandse Zee. Maar door de klimaatverandering is de octopus ook massaal door de Britse kust aan het invaseren. Vissers zijn verrast en blij met de Spaanse armada, want ze verdienen er goed geld mee. Ja, want zo'n octopus, die schijnt wel lekker te smaken als je van inktvis houdt in elk geval. Hè. Goed, en nog even een feitje van vandaag in het verleden tot besluit. De stereo DJ-tafel van Hilversum 3 wordt officieel in gebruik genomen. Dat gebeurt om 18:50 in de avond in het programma Joost mag niet eten van Joost den Draaier. De eerste stereoplaat die Joost laat horen is Spill It in the Night van de Memphis Man Earth Band. En dat liedje gaan we nu ook draaien. Eens kijken of die mooi stereo is, jongens. En of die het toch doet op deze oude mengtafel. 1975.

15 oktober dan treedt Snap op. Snaps in Rotterdam, Ahoy. En dan geven ze weer een fantastisch optreden. Dit was Eternity van even geleden.

Tot en met 5 september is het de speciale aanbieding bij Anton Nachtzaam. Je hoorde de Jonas Brothers en Listen When Sad. Ja, ze hebben het druk hoor de komende tijd, want ze moeten nog optreden in Boston, Manchester, Toronto en in Washington. Dus wil je ze zien, moet je wel even een eindje reizen, maar dan heb je ook wat. Hè?

Ja, er is nog veel te doen vandaag op Langstraat. Hè. Veel leuke radioprogramma's komen er voorbij. En check ook zeker vanavond, hè. Ja. Ik spreek je morgen weer, hè. Tot dan. Ik zeg ciao.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Nederland gaat Libanon helpen bij het zoeken naar schendingen van het oorlogsrecht in het conflict tussen Israël en Hezbollah. Dat heeft minister Sjoerdsma van Ontwikkelingssamenwerking gezegd tijdens zijn bezoek aan het land. Nederland maakt de komende 4 jaar in totaal 1,2 miljoen euro vrij om schendingen van het humanitair recht en de mensenrechten te documenteren. In de oorlog tussen Hezbollah en Israël zijn in Libanon al 4300 mensen gedood. Nederland helpt ook met de watervoorziening. Er is te weinig hulp voor criminele meisjes. Volgens de Vrije Universiteit lijkt maar één behandeling effectief. Therapie gericht op het reguleren van agressie. Onderzoekers pleiten voor specifieke hulp, omdat meisjes vaker te maken hebben met angst, seksueel geweld of stress thuis. Meisjes vallen minder vaak terug dan jongens, maar door gebrekkige hulpverlening heeft dat wel grote gevolgen op lange termijn. De kwaliteit van het Nederlandse zwemwater blijft een zorgenkindje. Naast bacteriën en blauwalgen worden te veel chemicaliën aangetroffen. De zwemmer wordt niet gewaarschuwd. Onderzoekers van Natuur en Milieu en het Nederlands Instituut voor Ecologie wilden weten of zwemwater schoner is dan ander oppervlaktewater. Van de 122 onderzochte stoffen werden er bij 35 de normen overschreden. Vaak wordt eerst gekeken naar acute risico's. Terwijl een zwemlocatie dan een goed cijfer krijgt, worden er toch te veel chemische stoffen gevonden. Ouderen wonen steeds langer thuis. Bij 1 op de 5 zorginstellingen zorgt dat voor een verschuiving in het aantal cliënten. Het RIVM zegt dat het aantal ouderen dat thuis langdurige zorg ontvangt van 34.000 in 2018 is gestegen naar bijna 80.000 in 2024. Het totaal aantal ouderen in zorginstellingen nam overigens toe, maar dan vooral door de vergrijzing. Ouderen die op zoek gaan naar een andere manier van wonen kunnen steeds vaker ook terecht bij particuliere verpleeghuizen. Het weer overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms regenbuien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
8: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag! Ook zonder diploma.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Grote kans dat je volgende week vanuit de gemeente Heusden een laagvliegend militair vliegtuig ziet overvliegen. Van 7 tot en met 18 september vindt op vliegbasis Eindhoven namelijk de internationale oefening Falcon Leap plaats. De vliegtuigen oefenen onder andere met het droppen van vracht en parachutisten en komen met hun route mogelijk langs de gemeente Heusden. Bij de voorbereiding van de oefening wordt geprobeerd om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Het Eindhovense bedrijf Zekerheid wordt de officiële partner van de nieuwe voetbalacademie van RKC Waalwijk. Het bedrijf gaat de jeugdopleiding van RKC ondersteunen. Het logo van Zekerheid komt ook op de wedstrijdshirt van de onder 19 te staan. Met deze samenwerking wil Zekerheid een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jonge voetballers. In Heusden-Vesting moeten de moestuinen aan de Lombardstraat op de schop. In de grond van de moestuinen blijkt namelijk ontzettend veel lood te zitten. De vervuilde grond wordt weggehaald en vervangen door schone grond. Naar verwachting duren de werkzaamheden ongeveer 2 weken. Vooral voor jonge kinderen kan lood schadelijk zijn. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Laat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Nederland gaat Libanon helpen bij het zoeken naar schendingen van het oorlogsrecht in het conflict tussen Israël en Hezbollah. Dat heeft minister Sjoerdsma van Ontwikkelingssamenwerking gezegd tijdens zijn bezoek aan het land. Nederland maakt de komende 4 jaar in totaal 1,2 miljoen euro vrij om schendingen van het humanitair recht en de mensenrechten te documenteren. In de oorlog tussen Hezbollah en Israël zijn in Libanon al 4300 mensen gedood. Nederland helpt ook met de watervoorziening. Er is te weinig hulp voor criminele meisjes. Volgens de Vrije Universiteit lijkt maar 1 behandeling effectief. Therapie gericht op het reguleren van agressie. Onderzoekers pleiten voor specifieke hulp, omdat meisjes vaker te maken hebben met angst, seksueel geweld of stress thuis. Meisjes vallen minder vaak terug dan jongens, maar door gebrekkige hulpverlening heeft dat wel grote gevolgen op lange termijn. De kwaliteit van het Nederlandse zwemwater blijft een zorgenkindje. Naast bacteriën en blauwalgen worden te veel chemicaliën aangetroffen. De zwemmer wordt niet gewaarschuwd. Onderzoekers van Natuur en Milieu en het Nederlands Instituut voor Ecologie wilden weten of zwemwater schoner is dan ander oppervlaktewater. Van de 122 onderzochte stoffen werden er bij 35 de normen overschreden. Vaak wordt eerst gekeken naar acute risico's. Terwijl een zwemlocatie dan een goed cijfer krijgt, worden er toch te veel chemische stoffen gevonden. Ouderen wonen steeds langer thuis. Bij 1 op de 5 zorginstellingen zorgt dat voor een verschuiving in het aantal cliënten. Het RIVM zegt dat het aantal ouderen dat thuis langdurige zorg ontvangt van 34.000 in 2018 is gestegen naar bijna 80.000 in 2024. Het totaal aantal ouderen in zorginstellingen nam overigens toe, maar dan vooral door de vergrijzing. Ouderen die op zoek gaan naar een andere manier van wonen kunnen steeds vaker ook terecht bij particuliere verpleeghuizen. Het weer overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms regenbuien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld, de online drogist. Er is er maar één.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Mensa-relatie, Radboud Visser.
13: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.

Klanken van wel eer. Hè? Ja, heerlijk om hier een uur mee te openen. Het is 20 graden in de Langstraat. En we hebben ook nog wat verkeersinformatie voor je. Want het is redelijk rustig op de Brabantse wegen. Tussen Oosterhout en Waspik staat 3 minuten vertraging. Dus dan weet je dat van tevoren. Heb je nog iets te melden? Laat het ons gewoon even weten. Ga je nog iets doen met de 80 van de Langstraat? Laat dat ons ook even weten via redactie@langstraatmedia.nl. Of bel gewoon even naar 0416 652 652. Als opener Toto, dan verder met Bruno Mars. Ja, hoe mooi kan het zijn op de radio? Risk It All, dat is de titel van de plaat.

0: ochtend. En hoe mooi kan het zijn met Bruno Mars en met Edwin Kleiboer. Goedemorgen, Edwin.
1: Goedemorgen, Erik.
0: Ja, wat een bruggetje, hè?
1: Ja.
0: Ja, romantiek met Bruno Mars en Edwin Kleiboer.
1: Het past allemaal in één. Het is ongelooflijk hoe je het zo plant, Erik.
0: Ja. Ja. Volgende week zondag. Of over 2 weken. Nee, eind september moet ik het zeggen. Eind september.
1: Eind september. Dan de 27 september hebben we het Go Alec Festival, uiteraard.
0: Ja.
1: Dat met ondertussen zo'n goede 100 aanbieders die zich gaan tonen met theater, dans, muziek, sport en alles wat er maar te beleven valt in Waalwijk in het centrum.
0: Wat zeg je, meer dan 100?
1: Ja. Dus er zijn heel veel mensen die organisaties zijn die gewoon met een stand aanwezig zijn. Maar ook, er zullen 5 podia zijn in het centrum waar diversiteit aan muziek, dans, theater allemaal te zien is. Dus de voorbereidingen zijn in volle gang. En volgens mij zijn de verenigingen er ook allemaal klaar voor. En ik had begrepen dat jij voor het goede weer gaat zorgen. Dus dan moet het allemaal goed gaan komen.
0: Ja, dat zal toch wel. Maar dat is een record of niet meer is 100?
1: Ja, het is weer een record. We hebben weer meer aanbieders erbij.
0: Ja, maar dat is onvoorstelbaar dat er zoveel... zoveel dingen te doen zijn in Waalwijk. Ik denk dat heel veel mensen gewoon...

0: ja, eigenlijk daar niet eens stil bij staan.
1: Nee, nee. Als we vaak horen vaak natuurlijk dat mensen zeggen, er is niks te doen in Waalwijk. Nou, als wij nou even de maand september door gaan nemen, dan is het ieder weekend is het feest in Waalwijk. En daartussendoor hebben we heel veel verenigingen en organisaties en stichtingen die van alles organiseren voor onze inwoners.
0: Mm-hmm.
1: Dus niks te doen is het niet in Waalwijk. Als we dan even zo september doorlopen, dan eindigen we met het Go Waalwijk Festival. Maar dan zit daarvoor ook nog de Langstraat Klassieker die gaat gebeuren. We hebben uiteraard de Kennedy Mars die eraan zit te komen. En als je dan kijkt, komend weekend hebben we een fantastische ZLM Tour die door Waalwijk komt. Met een mooi fietsplein bij de zijne. Dus niks te doen. In ieder geval september kan je ieder weekend... En de Tap Tour vergeet ik bijna te zeggen.
0: Ja, die gaat ook nog langskomen.
1: Die gaat ook nog langskomen. Dus ja, in september is er zat te doen. En we beginnen dit weekend heerlijk met een mooi fietsfestijn in onze mooie gemeente.
0: En dat fietsfestijn is de ZLM Tour.
1: De ZLM Tour. Die komende zondag om 12 uur zullen de profs... Zo, ja, om 11 uur... start de presentatie van de profploegen, die daadwerkelijk ook gaan fietsen op het Raadhuisplein, op het podium. En die zullen om 12 uur vertrekken. En daarna gaan er nog een paar mooie clubjes ook een fietstocht doen, die zich ook presenteren eventjes op het podium en uiteindelijk ook achter een volgwagen aangaan. Zoals een tourclub Waalwijk en de jongeren van de Overlaat. Met een fietsclub en van het Willem met een fietsclub die nog een mooie tocht van 50 kilometer gaan fietsen. Met aangevuld een mooie bedrijfsfietsclub Sipa Koppi. Wat dus echt fantastisch is. En dan gaan ook nog de fietsmaatjes met de duo fietsen en de statushouders een mooie tocht fietsen. En die fietsen rechtstreeks naar de Ambrosiusweg. Waar uiteindelijk ook de finish is van de grote tocht natuurlijk. Maar ook het fietsplein voorbij de zijne.
0: Ja.
1: Waar ja voor iedereen van, nou we zeggen altijd 0 tot 100. Maar wat mij betreft 0 tot 110. Van harte welkom is om leuke activiteiten te doen die met sport te maken, met fietsen te maken hebben.
0: Oké, maar leuke activiteiten. De profs gaan 182 kilometer fietsen, hè?
1: Ja, die gaan vijf keer, nou iets minder, die gaan vijf keer een ronde van 35 kilometer fietsen.
0: Oh ja, ja hier staat dus echt op de site van de ZLM Tours 182,7 kilometer.
1: Ja, dat zou kunnen. Ja, ik rond hem dan natuurlijk eraf naar 35. Dus ik, bij deze ben ik het helemaal met jou eens.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ze komen vijf keer door Waalwijk heen.
0: Ja.
1: Dus je kan ze vijf keer voorbij zien komen. En dan uiteindelijk verwachten we rond kwart voor vier uur de finish op de Ambrosiusweg. Naar alle verwachting met zo'n vlakke tocht dat wel een massasprint gaat worden. Dus we hopen dat daar zoveel mogelijk mensen langs de kant komen. En ja, vanaf 1 uur is het ook te doen voor op het parkeerterrein bij de Zijne aan de Olympiaweg 12A. Waar een dikke bandenrace voor de kinderen van 2 tot en met 12 jaar. Maar waar ook de volwassenen en de jongeren en de wat ouderen zich op de velodroom kunnen testen hoe hard ze nou kunnen fietsen. En een wedstrijd kunnen doen en een mooie pumptrack. Ja, zo'n mooie golfbaan waar je een beetje met stunts en dergelijke overheen kan die gefaciliteerd wordt. En uiteindelijk heb je ook de grote prijsuitreiking van de ZLM Tour die ook op dat plein plaats gaat vinden. Dus een groot feestje ook voorbij de zijne, maar ook dus door het centrum van Waalwijk heen.
0: Dat gaat helemaal goed komen.
1: Gaat helemaal goed komen.
0: Edwin, dankjewel voor je tijd. En we spreken elkaar snel weer.
1: Wij spreken elkaar snel weer, Erik. Bedankt voor jouw tijd.
0: Doei.
1: Hoi.

gisteren de laatste dag van de wissel van spelers in de Eredivisie en KKD. Gisteren was de sluiting om 12 uur en ja, misschien hadden ze hier in Waalwijk nog wel wat verwacht dat er iets zou gebeuren. Maar er is niks gebeurd bij Willem II, wel bij PSV, wel bij Feyenoord wel. In de Premier League ook nog wel wat dingen. Ja, ik heb al zoiets. Die markt moeten ze gewoon begin van de competitie gewoon sluiten. Want ja, voetbalclubs zijn bezig met hun team in de voorbereiding klaar te stomen. En dan kunnen ineens nog een hele hoop spelers gaan verdwijnen. Dus nee, ik hou daar niet van. Terug naar de jaren 90 met Swing Out Sister. Am I the same girl?

Young Guns, Go For It. Andrew Risley en George Michael. Zij waren de hitmakers in de jaren 80. Natuurlijk met een grootste hit. Waar ze mee begonnen, Wake Me Up Before You Go Go. En dit was eigenlijk een beetje hun eerste, zullen we maar zeggen. Young Guns, Go For It. We gingen terug naar 1983. En we gaan naar Tones and I. En Sien van der Kaan met het regionale nieuws.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Grote kans dat je volgende week vanuit de gemeente Heusden een laagvliegend militair vliegtuig ziet overvliegen. Van 7 tot en met 18 september vindt op vliegbasis Eindhoven namelijk de internationale oefening Falcon Leap plaats. De vliegtuigen oefenen onder andere met het droppen van vracht en parachutisten en komen met hun route mogelijk langs de gemeente Heusden. Bij de voorbereiding van de oefening wordt geprobeerd om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Het Eindhovense bedrijf Zekerheid wordt de officiële partner van de nieuwe voetbalacademie van RKC Waalwijk. Het bedrijf gaat de jeugdopleiding van RKC ondersteunen. Het logo van Zekerheid komt ook op de wedstrijdshirt van de onder 19 te staan. Met deze samenwerking wil Zekerheid een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jonge voetballers. In Heusden Vesting moeten de moestuinen aan de Lombardstraat op de schop. In de grond van de moestuinen blijkt namelijk ontzettend veel lood te zitten. De vervuilde grond wordt weggehaald en vervangen door schone grond. Naar verwachting duren de werkzaamheden ongeveer 2 weken. Vooral voor jonge kinderen kan lood schadelijk zijn. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

Ik mag dat zeer graag, moet ik zeggen. Je hoorde de mooie Rihanna samen met Calvin Harris, die samen dit nummer in elkaar gepratst hebben. Op de A59 tussen Den Bosch en knooppunt Zonzeel. Om precies te zijn tussen Vaspink en knooppunt Hooipolder. 3 minuten vertraging. En de temperatuur in de Langstraat is 21 graden. Het wordt nog wel wat regenachtig tot 12 uur. Vanmiddag is het droog. Dit weekende gaan we het gewoon helemaal weer droog hebben. Hopelijk dat het volgend weekend dat ook is.

0: Ja, Espanol. We gaan geen Spaans praten. We gaan een beetje naar Don op Zand toe. Want daar is aanstaande zondag weer de kunstmarkt. Aan de telefoon heb ik Ingrid. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, iets later dan gepland. Mijn fout, maakt niet uit. Maar we zijn er nog. En we zijn er weer. De kunstmarkt. Voor de hoeveelste keer vindt deze plaats?
1: Op het terrein van het Witte Kasteel.
0: Ja?
1: Is het nu voor de 12e keer. Zo ja. Lang, toen het kasteel een stichting werd, het landgoed, toen mochten wij daar neerstrijken met de kunstmarkt.
0: Ja.
1: Die wij voorheen altijd in Kaatsheuvel hielden op het plein voor het gemeentehuis.
0: Ja, maar dit is toch 10 keer mooier als op het plein voor het gemeentehuis?
1: Zeker wel. En daarom groeit die kunstmarkt ook ieder jaar weer. Ja, mensen willen meedoen, mensen willen hun kunst laten zien. En wij kunnen hun een podium bieden. En tot op heden, ja, nu zitten we echt vol. 72 plaatsen en het is helemaal vol.
0: Dus het pleintje voor het kasteeltje staat helemaal vol. En de laan richting de Wetering onder de mooie bomen staat helemaal vol. Het veldje staat helemaal vol.
1: Ja, en ook nog een stukje laan naar het grote grasveld toe, naar het theehuis toe. En de laan naar de Ecliptica toe. Ja, het staat gewoon helemaal vol. Er zijn 72 deelnemers.
0: Oké, loopt het niet uit de hand nu?
1: Ik denk dat dit wel het maximum is wat er mooi kan staan en wat wij ook aan kunnen.
0: Ja, wat kunnen de mensen gaan verwachten? Wat staat er allemaal?
1: Alle vormen van kunst staan er. Uiteraard schilderijen, maar ook beelden. Er staat keramiek, houtbewerking, mozaïek. Iemand die maakt schilderijen van mos. Iemand met mooie sieraden, met houtbewerking. Ja, prenten, tekeningen. Alle kunstvoorwerpen komen aan bod. Veel glas ook, ja. Het is wel kunst. Wij selecteren wel op dat het is geen creativiteitsmarkt, het is echt een kunstmarkt.
0: Ja, ik ben er al een paar keer geweest. Vorig jaar voor was ik er ook nog. Het was het overigens heerlijk weer. Daar moet ik ook nog even bij bekennen. Het loopt echt van het ene naar het andere. Het leuke ervan ook is, de mensen zijn ook heel erg benaderbaar. En je kunt ook nog het een en het ander ook aan kunst kopen, want het is ook te koop.
1: Het is ook te koop. Er zijn echt, en de prijzen variëren, want er zijn natuurlijk hele mooie bronzen dingen te kopen. En dat heeft uiteraard ook zijn prijs. Maar er zijn ook keramieke dingen te koop die erg leuk zijn en erg mooi zijn. En waarvan het voor iedereen betaalbaar is.
0: Ja, zullen we zeggen, de prijzen lopen uit van 2 euro naar 2000 euro. Ja, brons is gewoon heel erg duur. Klaar, punt.
1: Ja, 2 euro. Ik zou beginnen met 5 of 10 euro.
0: Ja, ik denk ik houd het een beetje schappelijk. Maar vanaf 5 uur. Ik zeg altijd, het is echt de moeite om daar even zondag naartoe te gaan.
1: Ja. Zonder meer. We zorgen ook, op 3 plaatsen is er live muziek.
0: Mm-hmm.
1: Dus op de buitenplaats, net voor het kasteel, staat zanger Leon van Gestel. Verder hebben we duo Dubbel Trubbel, die een beetje rockmuziek brengt. En we hebben de Loonse Uno Kanters van Onno Kanters muziek, die ook zijn optreden verzorgt.
0: Ja.
1: Verder hebben we ook nog iemand die kinderen schminkt als het niet al te warm is en anders met de ballonnen aan de slag gaat met kinderen. Dus breng gerust je kinderen of je kleinkinderen mee.
0: Altijd gezellig. En natuurlijk ook een drankje. Daar is ook een terrasje waar je heerlijk even kunt uitrusten na een wandelingetje langs alle kraampjes om een lekker drankje te nuttigen.
1: Ja, op het terras van het Witte Kasteel, daar is de horeca aanwezig.
0: Ja. De markt gaat in de ochtend al open, om 11 uur.
1: Om 11 uur. Ons burgemeester Davy Jansen, die nou precies een jaar in functie is en die vorig jaar op informele wijze de kunstmarkt toen heeft geopend, die is dit jaar weer aanwezig, want ook hij had het daar zijn zin daar.
0: Ja, helemaal goed. Duurt tot ongeveer 5 uur en dan... En één ding is ook weer zeker, het weer is lekker.
1: Het weer is goed. Gelukkig niet zoals we een paar jaar geleden hadden dat het echt nog heet was, de eerste zondag van september. Maar het is lekker weer. Het is rond de 25 graden. Dus, en het blijft droog, dus voor iedereen de kans om eens lekker de zondagmiddag door te brengen in Loon op Zand.
0: Ingrid, dankjewel voor je tijd. Ga je er zelf ook een beetje van genieten?
1: Leo en ik zijn om 3:30 's morgens al aanwezig om alles in goede banen te leiden.
0: Dat is flink op tijd. Het leuke ervan is wel, jullie doen alles vrijwillig, hè?
1: Wij zijn allemaal vrijwilligers, ja, zonder meer.
0: Dat vind ik het leukste nog altijd van alles, van evenementen die georganiseerd worden door vrijwilligers. Ja. Ingrid, dankjewel voor je tijd. Sorry dat ik iets te laat was, maar het is nog goed gekomen.
1: Ja, oké, goed. Dag Erik.
0: Doei, doei. Hoi, hoi.
1: Tot zondag. Dag.

Glenn Medeiros samen met Bobby Brown. Zij maakten deze plaat in 1990. Wat een tijd geleden alweer. Goed, we gaan op naar het nieuws van 11 uur alweer. En dat doen we samen met Kid Creole en de Coconuts. Ja, wie? Kid Creole en de Coconuts. Die ken je misschien nog wel beter van Annie, I'm Not Your Daddy. Ook maakten ze deze plaat in 1985. Mr. Endicott.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
3: Lijnstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De kinderrechter heeft twee jonge kinderen uit een gezinshuis in Friesland gehaald omdat het er niet meer veilig is. De gezinshuisvader werd eerder dit jaar veroordeeld voor kindermisbruik en nu wordt ook een ander gezinslid verdacht. Een van de kinderen wil alleen met de politie praten als het niet meer terug hoeft. De rechter benadrukt dat de gezinshuismoeder geen schuld heeft. Nepal wil sensoren, camera's en satellietverbindingen om tijdig te kunnen waarschuwen bij aardverschuivingen. Dat zeggen anonieme overheidsbronnen tegen persbureau Reuters. De installaties zouden moeten verrijzen in de grensplaats Timoré, waar vorige week de dodelijke overstroming plaatsvond. De bestaande apparatuur werd weggevaagd. Met een satellietsysteem moet alles blijven werken als mobiel internet uitvalt. In de gevarenzone krijgen mensen dan een waarschuwing via sms. De regering heeft de plannen nog niet bevestigd. De Goethe-instituten in Rusland gaan dicht uit wraak voor Duitse maatregelen tegen Rusland. Dat heeft de Russische minister Lavrov gezegd op een bijeenkomst in Vladivostok. De vergelding volgt op het door Duitsland sluiten van het Russisch huis in Berlijn en een consulaat in Bonn. De Duitsers houden Rusland verantwoordelijk voor een mislukte drone-aanval op een luchthaven in Leipzig. Ook grenscontroles voor Russische burgers worden verscherpt. Het eerste Goethe-instituut in Rusland opende in 1992 in Moskou, toen de Sovjet-Unie uiteenviel. Maleisië, Singapore en de Filipijnen liggen onder een deken van verstikkende rook afkomstig van de vele bosbranden in Indonesië. In de regio is het hoogste alarm ingesteld voor de luchtkwaliteit. Duizenden inwoners hebben ademhalingsmoeilijkheden. Verspreid over Indonesië woeden ruim 4000 branden. De meeste scholen zijn er dicht. Ook het leefgebied van de ernstig bedreigde orang-oetang is aangetast. Het weer overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms regenbuien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Deze week is het de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
10: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
11: en de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
15: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
16: Oh yeah. Langstraat FM. Info en hits.
9: ook in de zomer.

tussen Waalwijk en de afrit Dussen. Bij hectometerpaal 111,8. En volgens mij is dat gewoon even gezellig bij het tankstation. Ja, als je hem daar ziet staan, geeft hem gewoon even lekker een bakje koffie. Het is 21 graden in de Langstraat.

Barkley, je zult maar Grals heten. Hey Grals, can you come here now? Hey Grals. Ja, goed. Crazy. Zingen kon hij in ieder geval wel. Plaat alweer uit 2006.

0: Terug naar 1981 samen met Elvin Stardust en Pretend. En van 1981 gaan we 40 jaar later, want daar zat onze Stefan Kendall Gordy in. En die band bestaat overigens nog steeds. LMFAO. Stefan is vandaag jarig, daarvoor gaan we deze plaat draaien. Die plaat hebben ze eigenlijk ooit eens voor mij gemaakt. Ja, je zult het niet geloven, maar ja, het is echt zo. Toch? In ieder geval Stefan Kendall Gordy. Hij wordt vandaag 51 jaar oud.
1: When I walk on by, girls be looking like they be fly. I pimp to the beat, walking down the street in my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out of control. It's Red Bull with the big ass fro, and like Bruce Lee, I got the clout, yeah.

Certo che nel da fare. I'm sexy and I know it. LMFAO. We gingen terug naar 2011. Een oude nummer 1 notering uit die tijd. Een van de bandleden is Stefan Kendall Gordy. Hij is vandaag maar liefst 51 geworden. Ja, nog meer vrolijkheid op de radio. Yves Berendsen. Vandaag ben ik van jou.

Mr. Mike Oldfield, wat een heerlijke plaat. En Shadow on the Wall. Ja, en voordat we aankomen aan het regionieuws van 11:30... hebben we nog even nog een plaatje uit de jaren 80 voor je klaarstaan. En ik denk, Mike Oldfield kan, dan moet er deze even achteraan van Eric Clapton. We gaan van 85 naar 85.

is Siem van de K. Grote kans dat je volgende week vanuit de gemeente Heusden een laagvliegend militair vliegtuig ziet overvliegen. Van 7 tot en met 18 september vindt op vliegbasis Eindhoven namelijk de internationale oefening Falcon Leap plaats. De vliegtuigen oefenen onder andere met het droppen van vracht en parachutisten en komen met hun route mogelijk langs de gemeente Heusden. Bij de voorbereiding van de oefening wordt geprobeerd om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Het Eindhovense bedrijf Zekerheid wordt de officiële partner van de nieuwe voetbalacademie van RKC Waalwijk. Het bedrijf gaat de jeugdopleiding van RKC ondersteunen. Het logo van Zekerheid komt ook op de wedstrijdshirt van de onder-19 te staan. En deze samenwerking wil Zekerheid een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jonge voetballers. In Heusden Vesting moeten de moestuinen aan de Lombardstraat op de schop. In de grond van de moestuinen blijkt namelijk ontzettend veel lood te zitten. De vervuilde grond wordt weggehaald en vervangen door schone grond. Naar verwachting duren de werkzaamheden ongeveer 2 weken. Vooral voor jonge kinderen kan lood schadelijk zijn. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

I both apply to the above. The one

time. Don't talk, kiss, and make it mine.

0: Left Side Fred and Don't Talk, Just Kiss. Ja, het is op dit moment buiten in de Langstraat 21 graden. Het wordt nog ietsjes warmer. De regen gaat vanmiddag wel verdwijnen. En we hebben nog een flitser staan bij hectometerpaal 111.8. Bij het tankstation vermoed ik zomaar.
1: Mark de Hoogkamer met kroegen in de hemel.

0: uiteindelijk is de leuke plaat van Mart Hoogkamer toch, Tom?
1: Oh, gelijk mij weer voor de bus gooien, hè?
0: Ja, tuurlijk. dit is toch 10 keer leuker als Bacardi Lemon.
1: Nee, dat is iconisch.
0: Nee, dat is echt zo afgezaagde plaat. Ja.
1: Ja, hij is veel gedraaid natuurlijk en veel gezongen. Ja,
0: maar dit is toch gewoon veel leuker.
1: Ja, het is een beetje 13 in een dozijn, heb ik het idee. Maar goed, hij kan beter dan ik, dat sowieso.
0: Nou ja, dat is dus het verschil. Ik heb verstand van muziek.
1: Oh ja, en ik niet zeker.
0: Ik weet een beetje jouw muziekgenre. En als op een bepaald moment...
1: Dan valt dit wel onder, hoor.
0: Een Monique Smit op het optreden gaat, dan zie je Tom ineens naar voren vliegen bij het podium. Dus ja, dan weet ik wel genoeg, hè, toch?
1: Ja, dat ligt niet alleen aan de muziek, hoor.
0: Nee, dat lag ook aan Monique Smit, dat weet ik. Ja. Ik hou dingen soms in de gaten.
1: Maar dat vind jij ook, hè?
0: Maar ik ga niet naar voren op het podium staan, voor bij het podium staan.
1: Nou, ik heb daar allemaal niet zo heel veel moeite mee.
0: Nou ja, je was niet te houden.
1: Nee, zeker niet. Nee. Stop aan.
0: Ja. Dus, maar goed. Volgende week is de 80 van de Langstraat.
1: Ja. Kennedy Mars van de Langstraat.
0: Kennedy Mars van de Langstraat. Die, ja. Jij gaat meedoen.
1: Ik ga meedoen, ja, klopt, ja.
0: Ja, vorig jaar zou je ook meedoen, hè?
1: Vorig jaar. En
0: toen had ik een... toen zei ik eigenlijk al bij het begin van... Dat gaat hem niet worden.
1: Nee, dat klopt inderdaad. En dat werd hem uiteindelijk ook niet.
0: Nee, dus nee. Erik had wel gelijk.
1: Erik had toen gelijk.
0: Ja, maar dat heb ik dit jaar niet gezegd.
1: Zeker wel.
0: Heb ik dat wel gezegd?
1: Jij hebt gezegd, je gaat het toernooi al naar 30 kilometer ben je afgehaakt. Nou, ik kan niet voor zeker. Na 30 kilometer zal ik waarschijnlijk nog niet afgehaakt zijn.
0: Nou, als je weer bij James komt en je ziet daar een biertje op terras staan, dan haak je weer af.
1: Oh, de kans dat ik er dan een meegerust is wel aanwezig. Ja.
0: Nou, dat zou ik niet doen als je dan nog 50 kilometer moet lopen.
1: Nee, dat is niet echt handig, denk ik.
0: Nee. Maar goed, gisteren heb je 30 kilometer gelopen.
1: Ja, klopt.
0: Ook nog een beetje door regen gelopen? Of?
1: Een klein beetje. Het druppelde, maar het was niet zo heftig. Dus het viel me wel mee.
0: Ik heb eigenlijk nog niet eens gekeken wat voor weer dat hoort volgende
1: weekend. Het kan wel een beetje gaan regenen volgens mij.
0: Volgens mij komen er hagel en sneeuwbuien en regenbuien.
1: Onweer en zo en orkanen.
0: Dat allemaal. Laten we hopen dat het gewoon een lekker weekendje wordt.
1: Volgens mij 20 graden of zo. 21 max en dan s'avonds 11 graden. 12.
0: De zaterdag op zondag. Zondag is er wel kans op regen. 14 graden in de nacht. Ja. Dat is wel lekker wandelweer. En rond de 20, 21 graden is ook wel lekker wandelweer.
1: Nou, top.
0: Ja, voorbereiding. Ja. Je bent al eventjes bezig.
1: Ja, klopt. Dat gaat een stuk beter dan vorig jaar in ieder geval. Toen ik niet geoefend heb.
0: Je bent lekker aan het oefenen met je vrienden.
1: Nee, zeker niet. Nee. Oh ja, even lachen met z'n allen.
0: Ja, ik moest hem even maken.
1: Ja, ik wandel inderdaad alleen. In ieder geval mijn trainingen wandel ik alleen.
0: Ja.
1: Dat ligt aan het feit dat degene met wie ik in ieder geval start, de Kennedy Mars, en ik allemaal verschillende agenda's hebben. Werk, school, weet ik het allemaal, wat stages.
0: Hebben jullie wel samen gelopen trouwens, een keer?
1: Sorry, nog een keer?
0: Hebben jullie al wel een keer samen gelopen?
1: Nee, überhaupt nog niet. Dus we starten gewoon samen. Maar wel met duidelijke afspraken van als de een op een gegeven moment harder moet of zachter moet, dan gaan we gewoon los van elkaar. Want ja, zeker zachter lopen is echt vervelend. Ja, hard lopen natuurlijk ook. Als je te hard begint dan...
0: Ik zou even één raad van een nooitloper. Maar ik zou wel even gewoon 5 kilometer met z'n tweeën gaan lopen.
1: Ja, doen we ook.
0: Nee, maar nu,
1: nu nog.
0: Van tevoren, gewoon 5 kilometer op en in de loop op zand. Even met z'n tweeën gaan lopen. Want heel belangrijk is, jij moet niet inhouden, hij moet niet inhouden.
1: Precies.
0: Met lopen.
1: Nee.
0: En dan weet je in ieder geval van elkaar van, hij loopt zo en ik loop zo hard. En als je dat van begin al af aan al weet, dan hoef je daar geen rekening mee te houden. Anders ga je dat überhaupt sowieso rekening mee houden, de eerste 20, 30 kilometer.
1: Ja. Ja, die kans zit erin. Maar op een gegeven moment, als echt heel duidelijk wordt... de een moet harder, dan gaat de ander gewoon harder.
0: Dan kun je eigenlijk, na zoveel kilometer kun je eigenlijk al verneukt hebben.
1: Ja, dat is zeker waar. Daar moeten we ook voor waken.
0: Dus daarvoor zeg ik, ga van tevoren even 5 kilometer lopen met z'n tweeën. Jij jouw tempo, hij zijn tempo. Heeft hij ook geoefend trouwens?
1: Niet veel. En ik loop met twee anderen, dus 3 in totaal. Eentje heeft hem... ze hebben hem allebei vorig jaar ook al gelopen... En ook vrij ruim gehaald.
0: Uh-huh.
1: De een heeft wel wat gelopen volgens mij, maar ook allemaal niet zulke je van het afstanden. En de andere die traint helemaal niet. Die loopt hem ook gewoon op zijn normale gimpen. Op een tempo vanaf kilometer 1 tot aan kilometer 80 hetzelfde tempo. En dan komt hij binnen. Dat vond ik echt ongelooflijk om te zien. Maar...
0: Ja, nou, maar ja, mijn neefje heeft hem ook al 3 keer gelopen zonder te oefenen.
1: Ja, ik vind dat echt knap.
0: En mijn andere neefje, die gaat hem dit jaar, die heeft dinsdagavond zijn eigen ingeschreven. Want ik, jij gaat hem lopen, dan ga ik het wel proberen.
1: Waar dan nog startbewijzen, joh?
0: Ja.
1: Oh, was het nog niet uitverkocht?
0: En volgens mij is het nog niet uitverkocht.
1: Oh.
0: De halve mars wel uitgekomen, maar de hele mars is nog niet uitgekocht.
1: Nou,
0: maar in ieder geval, die hebben allebei niet geoefend. Die kleine, die weet ik zeker dat hij hem uit gaat lopen.
1: Ja.
0: En Nicky, ja, die heeft die gaat niet onderdoen voor zijn vrienden. Dus die gaat er alles aan doen om ook uit te lopen.
1: Ik zie hier nog dat de laatste startnummers verkrijgbaar zijn nog van de hele. De halve is inderdaad al even uitverkocht, maar de hele zijn er dus nog plekken voor.
0: Heb je mijn routes nou ook nog wel een keer gelopen, wat ik tegen jou gezegd had?
1: Nee, hè? Niet gelopen, nee.
0: Nee, dat dacht ik al wel. Nee, ja. Maar nou is de 80 afgelopen, of de Kennedy Mars afgelopen. Ja. Ga je dan nog door met lopen?
1: Ja, zeker.
0: Okay.
1: Maar dat zal gewoon zijn om mijn conditie en mijn gewicht een beetje te monitoren, zeg maar. En op peil te houden. Dat zal echt niet meer dan 10 kilometer zijn, per keer.
0: Okay, maar je kunt je eigenlijk ook wel eens een keer in de bos af laten zetten en terug naar huis lopen.
1: Bijvoorbeeld, dat kan ook, maar... Ik weet inmiddels wel dat 10 kilometer voldoende is als je dat 1 of 2 keer per week doet. En ik voetbal daarnaast nog. Dus ik ben wel veel of genoeg in beweging. Dus dan zie ik het ook niet zo de nut er niet van in om dan 2,5 uur, 3 uur uit te trekken voor 20 kilometer of nog langer.
0: Okay. Waar kijk je het meest naar uit?
1: Ik kijk het meeste, dat sowieso. Maar als ik dan iets minder voor de hand liggend moet noemen, is denk ik de route door Heusden heen. Daar heb ik door de jaren heen veel goede verhalen over gehoord. Zeker een Elshout kan nog wel eens losgaan.
0: Haarsteeg. Drune is dit jaar ook helemaal de bom weer.
1: Ja, dat schijnt wel echt tof te zijn. En waar ik dan helemaal niet naar uitkijk, is het moment dat we de gemeente Heusden uitlopen en richting het Halve Zolenpad moeten. Want dan wordt het ineens heel stil, denk ik.
0: Ja, maar dat is ook buiten Sprangkapelle richting... Ja,
1: richting Walspik inderdaad.
0: Ja, dat zijn van die... Ja, van die dooddoeners. Vooral als het ook heel donker is. Als je dan vooruit kijkt van ik zie alleen wat lampjes en verder zie ik niks.
1: Ja, en als je dan dat gefeest in de gemeente Heusden hebt gehad. En je komt daarna op een heel stil fietspad met alleen struiken en bomen en planten naast je. En verder niks. Ja, misschien je eigen muziek of je compagnon als je er nog mee samenloopt. Ja, dan wordt het ineens wel heel vervelend.
0: Ja, nou we gaan het zien.
1: Ja, ik heb er wel heel veel zin in.
0: Hoe laat denk je, verwacht je binnen te zijn? Hoe laat waren je vrienden vorig jaar binnen?
1: De een was wel vrij vroeg. Die was rond... 11:30 denk ik binnen.
0: Ja.
1: Maar die had eigenlijk veel te hard gelopen. Die stortte er nou ook in. En die ander kwam volgens mij tussen, 1:30 en 2:00 binnen.
0: Okay,
1: dus het zijn allemaal wel zeer schappelijke tijden.
0: Dat zijn wel leuke tijden, moet ik eerlijk zeggen.
1: Daar streef ik ook naar. Als ik, misschien wel leuk om te vertellen. Ik loop bij de trainingen eigenlijk iets te hard. 6,5 kilometer per uur. Dat ga ik ook niet halen. Hou ik ook niet vol. Maar als ik dat dus wel zou volhouden, dan zou ik dus om 8:30 binnenkomen. Nou, daar heb ik echt helemaal geen zin in.
0: Dat moet je sowieso niet doen.
1: Nee.
0: Je moet eigenlijk, het mooiste is...
1: Tussen 12:00 en 2:00.
0: Tussen 11:00 en 2:00. Het ontbijt in het Kaatsheuvel meepikken.
1: Ja.
0: Dan door de Vaartstraat. Gaat hij dan ook door de Vaartstraat trouwens? Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Dat weet ik even niet uit mijn hoofd.
0: Want de route,
1: ik weet niet hoe lang we nog hebben, maar...
0: Ja, we hebben nog tot 12:00.
1: Oh, kijk. Nou, ik heb... even kijken, de route... Waar zei je? De Vaartstraat, zei jij?
0: Ja.
1: Nou gaat hij iets heel raars doen. Hoofdstraat, Roestenbergstraat... Ja, Vaartstraat. Ja, komt hij door, jazeker.
0: Dat is leuk om te doen.
1: Ja.
0: En daarvoor komt hij door de Akkerstraat, toch?
1: Ja, via de Akkerstraat kom je uiteindelijk... op de
0: Akkerstraat, Huigenstraat, Antepiekplein...
1: Precies.
0: Peperstraat,
1: Hoofdstraat...
0: Roestenbergstraat, Vaartstraat...
1: En dan kom je bij de Shell uit.
0: En dan dat dode stukje richting... Het biertje.
1: Ja, richting James. Ja, en richting dan via... even kijken. Nee, normaal gesproken ga je dus daar inderdaad rechtsaf.
0: Ja.
1: Maar je gaat dus nu rechtdoor. Want je loopt dus nog naar het Willem eerst.
0: Ja.
1: En dan loop je dus terug diezelfde weg over. En dan ga je uiteindelijk linksaf helemaal bij de Horst. Het tunneltje onderdoor. En dan achter Landal langs linksaf Waalwijkse baan. En dan kom je uiteindelijk terug uit op de...
0: Kapelletje.
1: Ja, dat is daarna pas. Dus dan kom je via de Van Haastrechtstraat en het hoekje bij het kapelletje uit. En dan is alleen maar rechtdoor.
0: Ja, en bij het kapelletje is dit jaar geen lestendraai.
1: Oh, bijzonder.
0: Bijzonder. Ik heb net een van de organisatoren op de app gehad. En die zei, we staan dit jaar even over. We gaan even kijken hoe het gaat lopen. En als het wel zo is, dan gaan wij gewoon weer terugkomen.
1: En het hele feest, live te volgen bij?
0: Langstraat FM, op radio en...
1: en televisie.
0: Goed zo. Dankjewel, Tom.
1: Geen probleem.
2: Erik Dankers.
0: Dus houd daar rekening mee. Zaterdag en zondag alleen maar Kennedy Mars van de Langstraat hier op Langstraat FM. En TV.

Solid Harmony. Ja, en het is weer bijna weekend, hè? Het is weer bijna vrijdag. Vanmiddag kunnen we gaan genieten van Anton Dagzaam. Twee keer zelfs. Want hij doet de middagmix van Rijn Roosendaal ook nog even tussendoor. En tussen 5 en 6 is hij er natuurlijk ook. Wat mij betreft, ik ga zo meteen naar de boterhammetjes. Ik ben er morgenochtend weer. Vanmiddag nog even gezellig naar de tandarts. Altijd leuk om te laten boren. Toch? Ja. Maar niet echt, nee. De dames van Solid Harmony en I Want You To Want Me. En we gaan afsluiten met een band uit Nederland, The Time Bandits. Ja, die. Ken je ze nog? We gaan terug naar 1983. I Listen To The Man With The Golden Voice. Ja, dat dacht ik ook. Eet smakelijk en tot morgen.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De benzineprijs in Nederland is donderdag naar een recordhoogte gestegen. De adviesprijs voor euro 95 is nu 2,69 euro per liter. Dat is ruim 2 cent meer dan gisteren. Ook diesel is duurder geworden. Een liter kost nu 2,66. Dit zijn adviesprijzen die vooral langs de snelweg moeten worden betaald. De benzineprijzen lopen sterk op sinds de aanval van de VS en Israël op Iran van februari jongstleden en het verstoren van de olietransporten in de straat van Hormuz. De bowlingbaan onder het Witte Huis wordt gerenoveerd. De Amerikaanse president Trump trekt ruim 2 ton uit voor achterstallig onderhoud, zoals het vervangen van kapotte lampen. Waarnemers noemen het opvallend omdat de Republikeinen eerdere plannen van voormalig president Obama om de baan op te knappen nog blokkeerden omdat er van hen geen belastinggeld mocht gaan naar hobby's van de macht. Bij het hoofdkantoor van een Duits defensiebedrijf in München is gisteravond brand gesticht. Er werden meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het nieuwe kantoor. Er zijn 2 verdachten opgepakt. Volgens Duitse media gaat het om een man en een vrouw met de Bulgaarse nationaliteit. Of het om een politiek gemotiveerde aanslag gaat, wordt nu onderzocht. De woning in het Gelderse Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet per direct voor een jaar dicht. Ook krijgt een van de bewoners van het pand een gebiedsverbod voor 2 weken. Afgelopen maandag op dinsdagnacht liepen tientallen gemaskerde en gewapende mannen door dit dorp ten zuiden van Nijmegen. De 51-jarige bewaker van de woning werd doodgeschoten. Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland. Of ga naar kas20.nl.
10: Valdorpelshop.nl.
11: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, 1 adres.
10: Valdorpelshop.nl.
12: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.

night. Love, it's cold outside. The night, love dies.

Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. VV Dongen is dit jaar ook niet verder gekomen dan de eerste voorronde van de KNVB-beker. Woensdagavond verloren de Dongenaren in eigen huis met 4-2 van JOS. De ploeg uit Amsterdam liep vlot weg, waardoor Dongen al vroeg kansloos was in de wedstrijd. In de competitie gaat Dongen wel lekker. In 3 wedstrijden heeft Dongen nog geen punt verloren. De gemeente Waalwijk, Loon op Zand en Heusden gaan uitvoering geven aan een plan om een circulair ambachtcentrum op te zetten. In zo'n centrum werken gemeenten samen op het gebied van recyclen, reparatie en hergebruik. Als eerste gaan de gemeentes onderzoeken op welke manier de bestaande milieustraten verbeterd kunnen worden. Mensen in de Langstraat die nog vuurwerk van voorgaande jaarwisseling in huis hebben, kunnen die tijdens een speciale actie in Tilburg inleveren. Dit jaar wordt de eerste jaarwisseling met een landelijk vuurwerkverbod. Omdat veel mensen nog vuurwerk thuis hebben liggen, kunnen zij dit afleveren bij de Milieustraat in Tilburg op woensdag 9 september. De gemeente Loon op Zand benadrukt mensen om dit te doen. Zo zou het zorgen voor een veilige jaarwisseling. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: gastheer deze morgen, Erik van Vliet.
1: Ready for the sun. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Natuurorganisaties zijn ontevreden over de in hun ogen te vage plannen van het kabinet om de Nederlandse natuur te herstellen. Minister Van Essen debatteert daarover vandaag met de Tweede Kamer. De organisaties willen uiterlijk 1 november horen waar maatregelen worden genomen en hoeveel geld er zou worden uitgetrokken. De boerenorganisatie LTO waarschuwt dat besluiten over het waterpeil in weidegebieden grote gevolgen kunnen hebben voor boeren en tuinders. De VN waarschuwt voor ongekend ernstige overlast door overstromingen, droogte en extreme hitte vanwege El Niño, de opwarming van het zeewater rond de Evenaar ten gevolge van klimaatverandering. Dit klimaatverschijnsel zal de hele wereld in 2027 in de gevarenzone van extreem weer brengen, waarbij gemeenschappen en economieën enorme schade kunnen oplopen. De Verenigde Naties start daarom de grootste bewustwordingscampagne in zijn bestaan. De benzineprijs in Nederland is donderdag naar een recordhoogte gestegen. De adviesprijs voor euro 95 is nu €2,69 per liter. Dat is ruim 2 cent meer dan gisteren. Dit zijn adviesprijzen die vooral langs de snelweg moeten worden betaald. De benzineprijzen lopen sterk op sinds de aanval van de VS en Israël op Iran van februari jongstleden en het verstoren van de olietransporten in de straat van Hormuz. De bowlingbaan onder het Witte Huis wordt gerenoveerd. De Amerikaanse president Trump trekt ruim 2 ton uit voor achterstallig onderhoud, zoals het vervangen van kapotte lampen. Waarnemers noemen het opvallend omdat de Republikeinen eerdere plannen van voormalig president Obama om de baan op te knappen nog blokkeerden omdat er van hen geen belastinggeld mocht gaan naar hobby's van de macht. Het weer ligt tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover het radionieuws.
6: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time2Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
7: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Deze week is het de week tegen kanker.
11: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
12: Jij waarschijnlijk ook.
13: Iemand die je dierbaar is.
14: Of was.
13: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
14: en de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
15: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
12: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
14: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees. Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.

and from me, my

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de Kaar. VV Dongen is dit jaar ook niet verder gekomen dan de eerste voorronde van de KNVB-beker. Woensdagavond verloren de Dongenaren in eigen huis met 4-2 van JOS. De ploeg uit Amsterdam liep vlot weg, waardoor Dongen al vroeg kansloos was in de wedstrijd. In de competitie gaat Dongen wel lekker. In 3 wedstrijden heeft Dongen nog geen punt verloren. De gemeenten Waalwijk, Loon op Zand en Heusden gaan uitvoering geven aan een plan om een circulair ambachtcentrum op te zetten. In zo'n centrum werken gemeenten samen op het gebied van recyclen, reparatie en hergebruik. Als eerste gaan de gemeentes onderzoeken op welke manier de bestaande milieustraten verbeterd kunnen worden. Mensen in de Langstraat die nog vuurwerk van voorgaande jaarwisseling in huis hebben, kunnen die tijdens een speciale actie in Tilburg inleveren. Dit jaar wordt de eerste jaarwisseling met een landelijk vuurwerkverbod. Omdat veel mensen nog vuurwerk thuis hebben liggen, kunnen zij dit afleveren bij de Milieustraat in Tilburg op woensdag 9 september. De gemeente Loon op Zand benadrukt mensen om dit te doen. Zo zou het zorgen voor een veilige jaarwisseling. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Indiën? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indiën Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Nu het commissariaat voor de media adviseert om de erkenning van de omroep Ongehoord Nederland in te trekken, vinden Kamerleden dat minister Letschert dit besluit niet langer uit moet stellen. Mediawoordvoerders van Pro, CDA, VVD en Ja 21 zeggen dit tegen het ANP in een reactie op een brief van de toezichthouder van vandaag. Na diverse sancties tegen de omroep lijkt de recente uitzending, waarin een toespraak van Adolf Hitler welwillend werd besproken, de druppel die de emmer doet overlopen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev hebben agenten van twee geheime diensten elkaar beschoten. De Oekraïnse geheime dienst onderzocht woensdagochtend een mogelijke aanslag op een naar de Oekraïne overgelopen Russische paramilitair. Maar agenten van de Oekraïnse militaire inlichtingendienst dachten dat het om een poging tot ontvoering ging en openden het vuur. President Zelensky spreekt van een absolute schande en heeft een onderzoek gelast naar het incident. Natuurorganisaties zijn ontevreden over de in hun ogen te vage plannen van het kabinet om de Nederlandse natuur te herstellen. Minister Van Essen debatteert erover vandaag met de Tweede Kamer. De organisaties willen uiterlijk 1 november horen waar maatregelen worden genomen en hoeveel geld er zou worden uitgetrokken. De VN waarschuwt voor ongekend ernstige overlast door overstromingen, droogte en extreme hitte vanwege El Niño, de opwarming van het zeewater rond de evenaar ten gevolge van klimaatverandering. Dit klimaatverschijnsel zal de hele wereld in 2027 in de gevarenzone van extreem weer brengen, waarbij gemeenschappen en economieën enorme schade kunnen oplopen. De Verenigde Naties start daarom de grootste bewustwordingscampagne in zijn bestaan. Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time2Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaken, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. MijnCBD.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
14: Schakel maar in.
15: Van harte welkom.
16: Schakel maar in.
14: En geniet.
17: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
18: Gewoon lekker lang luisteren.
19: Wat zegt u?
20: Gewoon lekker lang luisteren.
19: Goed zo.
21: Langstraat FM, dit is de middagmix met Anton Magda.
22: Ja, nou zijn we er klaar voor.
23: Ciao, we gaan beginnen.

Muziek uit de jaren 70 van Amanda Lear en Follow Me aan het begin van alweer een spiksplinternieuwe middagmix op deze 3e september alweer van het jaar 2026. Geen Rijn Roosendaal nogmaals, die is op vakantie tot 21 september en tot die tijd hoor je tussen 2 en 3 Anton Nachtzaam met de middagmix. Vandaag hebben we in de cover en het origineel als titel We Don't Need Another Hero. Dan kun je jezelf alvast bedenken welke artiesten dat zomaar zouden kunnen zijn. Ja. Ik zal je een kleine hint geven. Het origineel, dat is ook de initialen daarvan. Een racecircuit in Assen. Ja. Ik denk niet dat ik nog veel meer hoef te vragen. Wat? Tussen nu en 3 uur dus alleen maar de lekkerste muziek voor jou tijdens het werk. We hebben uiteraard, ik zei het al, de cover en het origineel, het weer. We gaan kijken op Transweg. Op dit moment staan er 25 kilometer file in het hele land. Bij ons in de regio kun je gewoon lekker doorrijden, maar hou wel rekening.

Arthur Conway, tiende week in top 40. En hij strandde op inderdaad een nummer 10. Voor de derde keer in twee weken tijd zijn autoruiten ingeslagen in de parkeergarage Zwijsje in Tilburg. Zeker 10 autoruiten sneuvelden in de nacht van woensdag op donderdag op de parkeerplaats in de spoorzone in het centrum van Tilburg. Soms was de buit maar een paar euro. Grote hopen glas liggen wel in de parkeergarage. Waarom moet dit steeds gebeuren? Verzucht de 36-jarige Glenn Mering. Terwijl hij de scherven opraapt. Heel de auto ligt bezaaid met kleine glasdeeltjes. Twee keer had ik geluk. Nu hebben ze mijn auto te pakken. Uit voorzorg had hij geen dure spullen in zijn wagen liggen. Maar twee keer eerder ging het mis in de parkeergarage op 22 en 28 augustus. Volgens de omwonenden. De politie kreeg al 21 aangiftes binnen. Er zijn de slachtoffers van afgelopen nacht nog niet bij opgeteld. Aangiftes moeten nog binnenkomen, vertelt de woordvoerder. Hoeveel ruiten in totaal zijn gesneuveld, kon de politie nog niet zeggen. Houd het in de gaten alles. Alpha Will, Sounds Like a Melody.

Vast wel. Vast wel. Vast zijn er wel koeien in de hemel. Maar inderdaad, ik ben het wel met Mart Hoogkamer eens. Het is te vroeg om erheen te gaan. Wat dat betreft zijn er ook hier op Gods aardkloot nog maar genoeg kroegen. Daar hoef je niet voor naar de hemel. En je moet de gezelligheid toch zelf maken. Mijn moeder zei altijd, je moet zelf de slingers ophangen. Een ander doet het niet voor je. Mart Hoogkamer is de flitsschijf deze week. Kroegen in de hemel. Dat betekent dat je hem doorheen de dagprogrammatie een hele week lang extra vaak langs hoort komen. Straks ook weer erom in van zessen klaar. We hebben zometeen het regionale nieuws en de weersupdate. Barry White en Can't Get Enough of Your Love, maar u eerst Alcazar.

passion of the groove.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. VV Dongen is dit jaar ook niet verder gekomen dan de eerste voorronde van de KNVB-beker. Woensdagavond verloren de Dongenaren in eigen huis met 4-2 van JOS. De ploeg uit Amsterdam liep vlot weg, waardoor Dongen al vroeg kansloos was in de wedstrijd. In de competitie gaat Dongen wel lekker. In 3 wedstrijden heeft Dongen nog geen punt verloren. De gemeente Waalwijk, Loon op Zand en Heusden gaan uitvoering geven aan een plan om een circulair ambachtscentrum op te zetten. In zo'n centrum werken gemeentes op het gebied van recyclen, reparatie en hergebruik. Als eerste gaan de gemeentes onderzoeken op welke manier de bestaande milieustraten verbeterd kunnen worden. Mensen in de Langstraat die nog vuurwerk van voorgaande jaarwisseling in huis hebben, kunnen die tijdens een speciale actie in Tilburg inleveren. Dit jaar wordt de eerste jaarwisseling met een landelijk vuurwerkverbod. Omdat veel mensen nog vuurwerk thuis hebben liggen, kunnen zij dit afleveren bij de Milieustraat in Tilburg op woensdag 9 september. De gemeente Loon op Zand benadrukt mensen om dit te doen. Zo zou het zorgen voor een veilige jaarwisseling. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Hallo, dit is de weerupdate. De bewolking overheerst en soms valt er wat lichte regen of motregen uit het wolkendek. De middagtemperatuur komt uit rond 22 graden. En daarmee is het zeker niet koud voor de eerste dagen van september. Er waait een matige westelijke wind. Morgen ziet er vrij onstuimig uit met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en kans op windvlagen tot rond 60 km/u. Vooral tijdens de ochtend regent het een tijd, later in de middag volgen drogere perioden met wat zon. Het wordt maximaal 20 graden. En tot zover de update.

0: staat bekend als de man met de donkerbruine koffiestem. Ja, kan het niet nou doen. Krijg je klas van de keel. Barry White. I can't get enough of your love, babe. Wacht de tijd op 34,5 minuut over de klok van 2. Oftewel bijna 5 over half 2. De hoogste tijd dat ze de cover en het origineel ter hand gaan nemen. De titel We Don't Need Another Hero is een nummer geschreven door Graham Lyle en Terry Britton. Het werd opgenomen door Tina Turner voor het soundtrackalbum van de film Mad Max Beyond Thunderdome uit 1985. Weer in de hoofdrollen naast Tina Turner Mel Gibson in de hoofdrol. Kort na Turner's multi-platina-album Private Dancer in 1984 werd het nummer uitgebracht als een bewerkte 7-inch single. Terwijl de volledige albumversie als 12-inch single op het soundtrackalbum van de film werd uitgebracht. In het Verenigd Koninkrijk werd ook een Shape Picture Disc uitgebracht. De Power Ballad kreeg een Golden Globe-nominatie voor de beste originele lied en een Grammy-nominatie voor de beste vrouwelijke popvocale presentatie. In 1986 ontving het nummer de Ivor Novello Awards voor de beste hedendaagse lied en het beste filmthema of lied. Het nummer piekte in Nederland in de top 40 op nummer 7. De cover die werd 18 maart 2016 vertolkt door Seal. Het nummer bracht hij samen uit met Jen Carlos tijdens The Passion New Orleans. En bracht het op vele verzoek uit op single. In ons land werd die uitvoering echter geen hit. Luister en oordeel zelf welke vind jij het beste. Die van Tina Turner of die van Seal. Dit is de cover en het origineel.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: We Don't Need Another Hero in het kader van de cover en het origineel. 4 weken op nummer in de Duitse hitlijst trouwens. Stond op nummer 4 weken genoteerd en bereikt het zelfs de nummer 1 positie. Er stond van die 4 weken ook nog 13 weken in de top 10 in de Duitse hitlijst. Dat krijg ik net even door. Het is 10:30, de middagmix met Anton Achtzaam en The Amazing Stroopwafels.
1: Sitting on a highway in a broken van, thinking of you again. Guess I have to hitchhike.

The Heat Is On, Agnetha Fältskog. Ze was ooit een van de leden van ABBA. ABBA, ja, inderdaad, ABBA. Dus 46 voorbij 14. Ik heb wat flitsinformatie. Waar staan de flitsers onder andere op de A16 bij hectometerpaal 50, Zevenberg, Zoeknop in Zonzeel. Staan ook de flitsen op dezelfde A16 bij hectometerpaal 53.9, knooppunt Zonzeel, Breda Noord. En op de A59 Ter Heide Made bij hectometerpaal 94.7. En bij Waalwijk Afrit Dussen, hectometerpaal 112.0. En Ter Heide knooppunt Zonzeel naar de A16 richting Breda bij hectometerpaal 88.8. Hou jezelf aan de snelheid en doe je portemonnee een plezier met Element.

word je toch stil van. Julian W. Turner. En zijn nieuwe single die heet Life After Dead. Zo, het is bijna 3:05. Dat betekent dat de middagmixer voor deze 30 september 2026 weer op zit. Zo direct dendert de muziek lekker door tussen 3 en 5, de lekkerste non-stop muziek. Ik spreek je straks uiteraard weer met een nieuwe aflevering van Zessen Klaar. En ik laat je van nu achter met muziek uit 1986, wat destijds een redelijke grote hit was. Het gaat over dromen en verlangens in een relatie. In het Duitse taalgebied werd het een grote hit. En bij ons bereikte het de 28e plaats in de top 40. We hebben het uiteraard over 1000 Mal Door. Dit is de Münchener Vrijheid. Ik wens je nog een hele fijne middag. En tot later, straks om 5:00, begeleid ik je weer van werk naar huis. Tot besluit, zoals vermeld, de Münchener Vrijheid. 1000 Mal Door. Tot later.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren.
4: Bel ons op 06 579 07376
3: of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
1: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Russische president Poetin heeft vandaag gezegd dat er een kans op vrede is in de oorlog tussen zijn land en Oekraïne. Hij sprak op een economische conferentie in Vladivostok. Maar de waarschuwing van de Oekraïnse regering dat het vliegverkeer boven Rusland niet langer veilig is, compliceert volgens Poetin eventuele vredesbesprekingen. Hij ontkende berichten dat hij overweegt om honderdduizenden extra manschappen te mobiliseren. Op station Brussel-Zuid is vandaag een man gearresteerd die daar rondliep met een automatisch geweer. De man was vanuit Frankrijk net op het station aangekomen en hij viel op bij de patrouillerende veiligheidsdienst. Toen de politie en militairen hem overmeesterden, bleek hij een Kalasjnikov bij zich te hebben. Het is niet bekend wat hij van plan was met het wapen. Op Schiphol is woensdag een 18-jarige man aangehouden die een vuurwapen met munitie in zijn tas had. Het wapen is in beslag genomen. Bij een doorzoeking van zijn woning zijn vervolgens 10 bivakmutsen en diverse kapmessen gevonden. Dit maakte de Koninklijke Marechaussee vandaag bekend. De verdachte zit nog vast. Ook de telefoons van een drietal mannen waarmee hij op Schiphol rondliep zijn in beslag genomen. Nu het Commissariaat voor de Media adviseert om de erkenning van de omroep Ongehoord Nederland in te trekken, vinden Kamerleden dat minister Letschert dit besluit niet langer uit moet stellen. Mediawoordvoerders van Pro, CDA, VVD en JA21 zeggen dit tegen het ANP in een reactie op een brief van de toezichthouder van vandaag. Na diverse sancties tegen de omroep lijkt de recente uitzending, waarin een toespraak van Adolf Hitler welwillend werd besproken, de druppel die de emmer doet overlopen. Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover het radionieuws.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. VV Dongen is dit jaar ook niet verder gekomen dan de eerste voorronde van de KNVB-beker. Woensdagavond verloren de Dongenaren in eigen huis met 4-2 van JOS. De ploeg uit Amsterdam liep vlot weg, waardoor Dongen al vroeg kansloos was in de wedstrijd. In de competitie gaat Dongen wel lekker. In 3 wedstrijden heeft Dongen nog geen punt verloren. De gemeente Waalwijk, Loon op Zand en Heusden gaan uitvoering geven aan een plan om een circulair ambachtcentrum op te zetten. In zo'n centrum werken gemeenten samen op het gebied van recyclen, reparatie en hergebruik. Als eerste gaan de gemeentes onderzoeken op welke manier de bestaande milieustraten verbeterd kunnen worden. Mensen in de Langstraat die nog vuurwerk van voorgaande jaarwisseling in huis hebben, kunnen die tijdens een speciale actie in Tilburg inleveren. Dit jaar wordt de eerste jaarwisseling met een landelijk vuurwerkverbod. Omdat veel mensen nog vuurwerk thuis hebben liggen, kunnen zij dit afleveren bij de Milieustraat in Tilburg op woensdag 9 september. De gemeente Loon op Zand benadrukt mensen om dit te doen. Zo zou het zorgen voor een veilige jaarwisseling. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een mogelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een Roemeense man om het leven gekomen. Twee mannen, ook van Roemeense afkomst, zijn als verdachte opgepakt. Volgens RTV Drenthe ging er een ruzie aan de steekpartij vooraf. De politie houdt sterk rekening met een steekincident, maar moet dit met onderzoek nog wel bevestigen. Het lichaam van de vorige maand in de gevangenis overleden oorlogsmisdadiger Mladic wordt vandaag van Nederland naar Servië overgebracht. Dit heeft de Servische president Vučić verklaard. Mladic werd in 2017 door het Joegoslavië-tribunaal tot levenslang veroordeeld voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Tijdens de Bosnische oorlog kwamen zeker 100.000 mensen om het leven, waarvoor hij de hoofdverantwoordelijke was. Dankzij de regen hebben de waterschappen in Nederland de voorzorgsmaatregelen afgeschaald. Maar ze waarschuwen dat het nog jaren kan duren voordat het grondwaterpeil hersteld is. De Unie van Waterschappen waarschuwt in een bericht van nu.nl dat het waterpeil in de rivieren nog altijd lager is dan normaal. Verder kon niet alle regen de droge grond intrekken en is voor een deel verdampt. Het giftige blauwalg komt op veel plaatsen nog voor. De Russische president Poetin heeft vandaag gezegd dat er een kans op vrede is in de oorlog tussen zijn land en Oekraïne. Hij sprak op een economische conferentie in Vladivostok. Maar de waarschuwing van de Oekraïnse regering dat het vliegverkeer boven Rusland niet langer veilig is, compliceert volgens Poetin eventuele vredesbesprekingen. Hij ontkende berichten dat hij overweegt om honderdduizenden extra manschappen te mobiliseren. Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Waalwijk heeft nu officieel een fiets-repair-café. Aan de Hertog-Janstraat bij Walhalla is het fiets-repair-café feestelijk geopend. Mensen kunnen er niet alleen langs om hun fiets te laten repareren, maar ook vooral om andere mensen te ontmoeten. Wethouders Marcia van Tielen en Chantal Broekhuis kwamen bij de opening kijken. Ook Langstraat Media kwam bij de opening kijken. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Een bijzonder ongeval aan de Sint-Jozefstraat in Dongen. Daar is donderdagmiddag een tak van een boom gewaaid en op een geparkeerde auto beland. De bestuurder van de auto had geluk, want zij stond net achter de auto. De vrouw raakte niet gewond, maar was wel erg geschrokken. De auto liep wel flinke schade op. Deze is uiteindelijk door een bergingsbedrijf weggehaald. Wordt het 5 keer scheepsrecht voor RKC Waalwijk? De Waalwijkers komen vanavond in actie in een Brabants onderrondje tegen NAC Breda. RKC heeft nog geen wedstrijd verloren, maar ook nog geen wedstrijd gewonnen. Voor RKC dus de taak om de eerste overwinning van het seizoen te pakken in eigen huis tegen NAC. De wedstrijd is vanavond om 8 uur live en is live te volgen op Langstraat FM. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep Aannemersbedrijf.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Nederlandse man die vorige maand als bestuurder van een busje betrokken was bij een dodelijk ongeval in Amerika zal vrijdag voor de rechtbank in Ohio verschijnen. De 48-jarige man uit Markelo was met nog 6 Nederlanders onderweg naar een trek-a-trek-festival en negeerde volgens de Amerikaanse justitie een stopbord. 3 inzittenden van zijn busje kwamen om het leven. Hij kan tot 1,5 jaar gevangenisstraf krijgen en mag voorlopig de staat Ohio niet verlaten. Het Amerikaanse bedrijf Uber van de taxis en bezorgdiensten gaat 10% van zijn kantoorpersoneelsbestand schrappen. Het is niet bekend hoeveel banen er op het Europees hoofdkantoor in Amsterdam verloren zullen gaan. De marktpositie van Uber-taxis staat in de VS onder druk door de opkomst van platforms voor zelfrijdende taxis. Uber maakte eerder bekend ook zelf te gaan investeren in deze robotaxis. Ze zullen binnenkort ook in Europa gaan rijden. In het Noord-Hollandse Hoorn is gisteren een 13-jarige jongen overleden na een aanrijding door een auto. De automobilist is aangehouden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het dodelijk ongeluk en roept getuigen op om zich te melden. Nu de scholen weer zijn begonnen, raadt de politie aan om elkaar de ruimte te geven en de snelheid aan te passen. Dankzij de regen hebben de waterschappen in Nederland de voorzorgsmaatregelen afgeschaald. Maar ze waarschuwen dat het nog jaren kan duren voordat het grondwaterpeil hersteld is. De Unie van Waterschappen waarschuwt in een bericht van nu.nl dat het waterpeil in de rivieren nog altijd lager is dan normaal. Verder kon niet alle regen de droge grond intrekken en is voor een deel verdampt. Het giftige blauwalg komt op veel plaatsen nog voor. Het weer, vanavond en in de nacht een enkele bui. Morgenochtend code geel aan de kust met windstoten. Middagtemperatuur 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
10: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Schakel maar in.
13: Van harte welkom.
14: Schakel maar in.
12: En geniet.
15: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
12: Gewoon lekker lang luisteren.
16: Wat zegt u?
14: Gewoon lekker lang luisteren.

0: L-O en...
1: Dankjewel.
0: Hou vast. Waarvoor? Waarvoor? Waaraan? Nou, doe maar. Zeg het maar. Oh, To Your Dreams. Daar was ik al bang voor. ILO, Hold On Tight To Your Dreams. En die zegt een prima goedemiddag. Het is 8 minuten over de klok van 5 uur. Even snel kijken. Er staat 229 kilometer aan één gesloten blik. Daar gaan we straks even een greep uit nemen. Welke files er van belang zijn hier in de Langstraat en de ruime regio daaromheen. We hebben uiteraard zo om en bij 5:30 de weersupdate en de nieuwsupdate met Siem van der K. De flitsschijf en ook nog de speciale aanbieding. En dat is in gewoon de lekkerste muziek. Mocht je jezelf er tegenaan willen bemoeien, 0647376692. Dat is de Studio 626 WhatsApp. En ook als je wat anders te melden hebt, als je ergens tegenaan loopt, kortom. Dit is Van Zessen Klaar live op Langstraat FM. Tussen 2 en 3 was ik er ook en toen... eindigde ik met dit nummer en die kon ik net niet helemaal draaien. Dus vandaar dat we hem helemaal nu aan het begin van het programma maar ter horen brengen. Dit is de nieuwe Ruben Hillen.

0: zo'n nachtwerk.
1: Er zijn wolkenvelden, het is 25 tot 29 graden. En dit is van 6 klaar. Ik zeg een prima goedemiddag, Ram Jam en Black Betty. Best brengt de tijd op even over 5. Het is donderdag 27 augustus 2026. Tot 6 uur zijn we weer van 6 klaar. Met zometeen uiteraard weer de flitsschijf, de speciale aanbieding. We hebben het nieuws van vandaag uit onze eigen regio met Siem van der K. En we hebben de lekkerste muziek van deze nieuwe, een oude hit van Elvis Presley in een nieuw jasje gestoken door Paul Carrack. Dit is Always in My Mind. Maybe.

Muziek uit 1983 van What Fun. En eigenlijk een echte one-hit wonder. Want na The Right Side One, die destijds piekte op nummer 3 in de Nederlandse top 40. En er 2 maanden in genoteerd bleef staan. Daarna werd het ijzerstil rondom deze band. Met recht dus kunnen we stellen dat het een one-hit wonder was. Zometeen de Flitschijf, de nieuwe single van Samieu. En dat zijn zeker geen one-hit wonders, de heren van Samieu uit Voorburg. Maar eerst muziek uit 1970 alweer. Van The White Plains en My Baby Loves Loving.

De flitsgei van deze week, je hoort hem morgen ook in deze hoedanigheid nog langskomen. Dat was Feels Part 2. Dat betekent dat ook een Part 1 is in elk geval. We gaan even kijken op Slanswegen. In de regio staan er een aantal opstoppingen. Eigenlijk gewoon de dagelijkse files. Maar onder andere pik ik eruit de A27. Grijpen afgesloten op de hoofdrijbaan tussen afrit Industriegebied Avelingen en afrit Werkendam. Door schade aan het wegmeubilair. En het rijdt uiteraard ook weer langzaam tussen afrit Tilburg Centrum West en afrit Tilburg Reeshof op de A59. En het rijdt langzaam op de A59, de verbindingsweg A59 vanuit Waalwijk. Zometeen een Throwback Thursday. Een verstaanbare ook nog. Maar eerst Robert De Niro's Waiting. Dit is Bananarama.

Een week of wat geleden was er nog een tv-programma rondom de muziek van Rob de Nijs, bezongen en gezongen door zijn collega-artiesten hier uit Nederland. En ook dit nummer werd in en op dat concert tegenwoordig gebracht. Een beetje meer. Tipte kwam niet verder dan de nummer 3 in de tipparade in 1984. Dit was Rob de Nijs. Tot aan de regionale nieuwsupdate met Sien van der K. Is dit muziek uit het jaar 2000 van Westlife. Baby.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Sascha Ausums gaat volgend jaar stoppen als burgemeester van Waalwijk. In een afscheidsvideo kondigt Ausums aan dat ze zichzelf niet beschikbaar stelt voor een tweede termijn van burgemeester. De reden van haar vertrek is de verplichting om als burgemeester in je eigen gemeente te wonen. Ausums woont niet in Waalwijk en kiest vanwege familieomstandigheden ervoor om dat ook niet te gaan doen. Het college van Heusden wil de startersleningen terugbrengen. Het college is van plan om de raad opnieuw een voorstel te doen om 8 ton beschikbaar te stellen voor dit plan. Met deze lening wil het college jonge starters uit de gemeente te hulp schieten bij de aankoop van hun eerste koopwoning. Op 22 september wordt het voorstel van het college besproken. Maarten van der Weijden heeft met zijn 22 stedentocht meer dan 700.000 euro opgehaald voor het Prinses Maxima Centrum. De zwemmer moest zijn tocht bij Waalwijk staken omdat hij te ziek was om verder te zwemmen. De teller van de donaties bleef echter openstaan, waardoor Van der Weijden alsnog een mooi bedrag kon schenken voor onderzoek naar kinderkanker. Zwembad Die Haaikraven in Vlijmen gaat het 50-jarig jubileum vieren met een feestweek vol activiteiten. De feestweek is van 21 september tot en met 27 september. Er zijn schuimparties, spelletjes en een afsluitend feest op de zondag. In de 50 jaar dat het zwembad bestaat hebben 17.500 kinderen hun A-diploma gehaald. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: En na de regionale nieuwsupdates heb ik voor u nog het weer voor vandaag en morgen. Vanavond schijnt in het noorden en midden eerst nog de zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Spoedig volgt een gebied met regen- en onweersbuien. Dit kunnen fikse buien zijn waarbij veel neerslag binnen korte tijd valt. Bij een zware bui is lokaal ook even hagel mogelijk. Lokaal kan wateroverlast ontstaan. Temperatuur daalt langzaam maar zeker. Aan het eind van de avond is het nog steeds een graad of 20. Vannacht trekken de regen- en onweersbuien langzaam verder noordwaarts over het land. Minima liggen vannacht tussen de 15 en 18 graden. Morgen valt in het zuiden een lokale onweersbui. Verder schijnt geregeld de zon. In het zuidoosten kan het tot een enkele regen- of onweersbui komen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig van kracht. Het wordt in de ochtend al zo'n 20, 22 graden. Morgenmiddag ontstaan er met het oplossen van de temperatuur opnieuw enkele fikse buien. Ditmaal zijn de zwaarste exemplaren voor het midden en oosten bestemd. Opnieuw met kans op onweer en flink wat neerslag in korte tijd. Er waait een meest matige zuidwestelijke wind en daarmee is de warmste luchtsoort uit ons land verdwenen. Het wordt namelijk maximaal 20 graden in het westen en plaatselijk nog 23 graden in langs de oostgrens. Goedemiddag!
2: Start de motoren en dan vol gas. De Car Classic. Langs de

Ik ga niet weten wat het inhoudt, The Rhythm of the Jungle, maar Tarzan weet er alles van volgens mij. 1982, een kleine bescheiden top 10 hits voor The Quick. En ook dit was eigenlijk een one hit wonder, want daarna hebben ze eigenlijk totaal geen hits meer gescoord, de heren van The Quick. En dit is een hit in wording uit de top 40 van vandaag. Dolce Beringer, oude flitschijf en Break Your Heart.

Hadden we het daarnet al een aantal keren over One Hit Wonders. Je hebt ook zo van die radiohits. Dat zijn dus platen die geen hit worden. Dus geen hitparade of tipparade notering bereiken. Maar die wel een hoog oh ja die gehaald hadden. En dit was er zeer zeker een. Cigala, Give Me Your Love. Featuring John Newman en Nile Rodgers. Bereikte in de Britse hitlijsten wel de top 10. En bij ons dus totaal helemaal niets. Zo direct de speciale aanbieding. En die hoor je zo na Simply Red.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgende week woensdag rijden er vanwege een landelijke 24-uur staking de hele dag geen treinen van de NS. Alleen luchthaven Schiphol is beperkt bereikbaar. De vakbonden hebben acties aangekondigd omdat ze boos zijn op de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. NS-topman Wouter Koolmees noemt het knap waardeloos en roept de vakbonden, het kabinet en de werkgevers op om weer met elkaar te praten om tot een akkoord te komen. Ook het stad- en streekvervoer ligt woensdag plat. Volgens oud-zorgminister Hugo de Jonge had het kabinet tijdens de coronapandemie geen tunnelvisie. Hij heeft de coronacommissie laten weten dat er volgens hem genoeg reflectiemomenten waren en dat alle kabinetsleden altijd konden zeggen wat ze wilden. De huidige commissaris van de Koning in Zeeland zegt dat het kabinet het voornemen had om kwetsbare mensen te beschermen en te voorkomen dat de zorg overbelast zou raken. Mona Keijzer zei kort geleden tijdens het verhoor dat het kabinet aan collectieve tunnelvisie leed. De Jonge noemt dat geen tunnelvisie, maar standvastigheid. De Nederlandse man die vorige maand als bestuurder van een busje betrokken was bij een dodelijk ongeval in Amerika zal vrijdag voor de rechtbank in Ohio verschijnen. De 48-jarige man uit Markelo was met nog 6 Nederlanders onderweg naar een trekkertrekfestival en negeerde volgens de Amerikaanse justitie een stopbord. 3 inzittenden van zijn busje kwamen om het leven. Hij kan tot 1,5 jaar celstraf krijgen en mag voorlopig de staat Ohio niet verlaten. Als Iran Israël aanvalt, zal er een grootschalige reactie volgen. Dat heeft de Israëlische defensieminister Katz gezegd. De hele Iraanse nationale militaire, civiele en energieinfrastructuur zal volgens Katz geraakt worden. En Iran zal naar het stenen tijdperk en een tijdperk van duisternis gestuurd worden. Katz meldt dat Israël zich voorbereidt op een eventuele Iraanse aanval tijdens het aankomende Joodse nieuwjaarsfeest, dat van 11 tot en met 13 september wordt gehouden. Het weer bewolkt met hier en daar een buitje. De wind is matig tot krachtig en draait van west naar zuidwest. In de nacht opnieuw hier en daar regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het radionieuws.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Oud-zorgminister Hugo de Jonge heeft de coronacommissie laten weten dat hij en meerdere familieleden van hem tijdens de coronapandemie ernstig bedreigd zijn. Hij en zijn gezin hebben zelfs een nacht hun huis moeten verlaten omdat de woning bestormd werd. De broers en de dochter van de Jonge werden in de periode dat hij minister was bedreigd. De dochter leefde met de angst dat haar vader op een dag niet meer thuis zou komen. Er zijn volgens de Jonge nooit levensbedreigende incidenten geweest en dat is te danken aan de inzet van politieagenten en beveiligers. Volgende week woensdag rijden er vanwege een landelijke 24-uur-staking de hele dag geen treinen van de NS. Alleen luchthaven Schiphol is beperkt bereikbaar. De vakbonden hebben acties aangekondigd omdat ze boos zijn op de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. NS-topman Wouter Koolmees noemt het knap waardeloos en roept de vakbonden, het kabinet en de werkgevers op om weer met elkaar te praten om tot een akkoord te komen. Ook het stad- en streekvervoer ligt woensdag plat. Op Schiphol zijn 4 luchtvaartmedewerkers positief op alcohol getest. Het gaat om 3 cabineleden, zij zaten boven de wettelijke limiet en een piloot testte ook positief, maar zijn promillage bleef onder de wettelijke grens. Er werden ruim 700 alcoholcontroles onder het cabine- en cockpitpersoneel uitgevoerd. Piloten en cabinepersoneel mogen tijdens hun werk en 10 uur voorafgaand aan hun dienst geen alcohol drinken. Afgelopen week zijn honderden leerlingen in Indonesië ziek geworden nadat zij een gratis schoollunch hadden gegeten. Op Java werden zeker 725 leerlingen en 25 docenten ziek. De schoollunches worden sinds begin 2025 door de overheid bekostigd en het is de tweede keer dat mensen massaal ziek worden na het nuttigen van zo'n maaltijd. Volgens een onderzoeker bij het Indonesische Netwerk voor Onderwijsmonitoring zijn sinds de start van het gratis maaltijdprogramma al tienduizenden mensen ziek geworden. Het weer bewolkt met hier en daar een buitje. De wind is matig tot krachtig en draait van west naar zuidwest. In de nacht opnieuw hier en daar regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het radionieuws.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de burgemeester van de gemeente Heumen, waar Overasselt onder valt, is het juridisch niet mogelijk om het huis in de Gelderse plaats, waar afgelopen week een geweldsincident plaatsvond, voor altijd te sluiten. Vandaag werd besloten dat de woning aan de Ewijkseweg voor 1 jaar gesloten wordt. In 2020 ging de woning, nadat er een drugslab ontdekt was, ook al voor 1 jaar op slot. In 2024 en vorig jaar volgden sluitingen van een paar weken. Verder mag de hoofdbewoner 2 weken niet in de gemeente komen. De Algemene Rekenkamer onderzocht 26 waterprojecten en meldt dat veel projecten die watertekorten moeten tegengaan, te veel vertraging oplopen. De droogte is een blijvend probleem. Van de onderzochte projecten uit het Delta-programma Zoetwater liep driekwart 3 jaar uit en daardoor pakten de kosten 40% hoger uit. Volgens de Rekenkamer moet de politiek in actie komen om de forse schade in de toekomst tegen te gaan. Waterstaatminister Karremans deelt de zorgen van de Rekenkamer. Morgenochtend is in het westen van het land vanwege mogelijke zware windstoten code geel van kracht. Dat laat het KNMI weten. De weerswaarschuwing gaat om 8 uur morgenochtend in en eindigt rond het middaguur. De windstoten komen uit zuidwestelijke richting en hebben een kracht van 75 tot 90 km per uur. Code geel geldt voor Noord- en Zuid-Holland, de Waddenzee, het IJsselmeergebied, Zeeland en Friesland. Dit weekend maakt mediaminister Letschert bekend of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Haagse bronnen denken dat het zo goed als zeker is dat On de licentie zal kwijtraken. Mediatoezichthouder, het Commissariaat voor de Media, vindt dat On niet meer aan de wettelijke eisen voldoet en dat de minister niets in de weg staat om On uit het bestel te zetten. Ongehoord Nederland ligt al een tijdje onder het vergrootglas en reageerde recentelijk begripvol op uitspraken van Adolf Hitler. Het weer bewolkt met hier en daar een buitje. De wind is matig tot krachtig en draait van west naar zuidwest. In de nacht opnieuw hier en daar regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het radionieuws.

Chuck Attack en El Giro op de radio. Dance Welkom Factory. Bij Dance Factory op de donderdag op de zaterdagavond. Get your groove on, soul, funk, disco. Boogie to the beat. Zo is het, Boogie to the beat. We zijn er helemaal klaar voor. Van harte welkom weer bij een nieuwe Dance Factory hier op Langstraat FM. Hey, everybody get off. Get off. Everybody get up, zo heet het. Dit is Daybreak. Ik trok hem bij Dion uit de kast. Ik moet je eerlijk bekennen, ik kende het niet. Ik heb het even op de voorafluistering gehad. Maar dit is wel een lekkere plaat. Met een hele, hele dikke, vette break erin, ja. Langstraat FM 106.8 en 105.7 op FM.

Daybreak. Dat heette Everybody Get Off. Langstraat FM, ik noemde net de frequenties al eventjes, 106.8 en 105.7. Maar ook natuurlijk lekker makkelijk via de televisie op je stereo set Ziggo, kanaal 917. En zit je bij KPN, dan is het kanaal 1042. En ook in heel de regio en verder buiten op DAB+. Dus je kunt altijd luisteren, ook online natuurlijk, op internet. Je kunt dus je gekkie bedenken. Wil je een verzoekplaatje aanvragen? info@langstraatmedia.nl. Daar kan het allemaal naartoe. En hier zijn ze, Young & Company. Ik heb ze ooit eens voor de microfoon gehad. En ja, dat was toch wel een belevenis, hoor. Ik ben er echt wel een beetje trots op ook, dat ik dat heb mogen doen, ja.

0: Dance Factory, het programma met de lekkerste soul, funk, boogie en funkplaatjes. Elke donderdagavond tussen 8 en 10, met soms een klein intermezzo als RKC hier de boel overneemt, ja. Maar daar kunnen we natuurlijk niet onderuit, dat is er helemaal. Maar dan is het natuurlijk wel op zaterdagavond nog een verse aflevering. En als je nu op donderdag zit te luisteren, dan weet je al dat het komende zaterdag herhaald wordt tussen 9 en 11 uur, daarachteraan ook nog gelijk. En the beat goes on. Dus je kunt de hele avond lekker door blijven dansen met René van der Meer, Dion Vurs en daarna nog And the beat goes on met onder andere Robbie Koster. Young & Company, je hoorde de jingle nog. We hebben het radiostation eraf moeten knippen, want dat was er in de tijd van Radio Benelux. Niet slim om dat te laten doen, want dan kun je ze, als je op een andere omroep zit, ja, dan kun je ze nog een beetje moeilijk gebruiken. Dus een beetje geknipt en geplakt. Maar dit was wel een plaat die er echt toe deed, hoor. Volgende artiest die we klaar hebben staan, die heb ik toevallig ook gesproken.
1: Hi, it's Sylvester and hope you enjoy me, René van der Meer.
0: Hij is helaas niet meer onder ons. Maar zijn muziek en zijn stem hebben we hier nog in het kastje zitten, ja. We draaien regelmatig in dit programma You Make Me Feel. Blijft ook een mooie plaat, hoor. Deze werd aangevraagd door Rob van Oudheusden uit Drunen. Hij zegt, draai eens even Don't Stop van Sylvester. Nou, bij deze. En jij kunt ook een plaatje aanvragen als je dat wilt, hè. 06 21 21 32 10. 06 21 21 32 10. Of stuur anders een mailtje naar info@langstraatmedia.nl. info@langstraatmedia.nl. Komt het vanzelf hier terecht in de studio van Dance Factory. En dan wordt jouw plaat en je verhaal gewoon lekker gezellig meegenomen hier in dit programma.

Rob van Oudheusen vroeg hem aan Sylvester. Don't stop gedraaid hier op Langstraat FM. We gaan naar 1981. Elvin Fields. Hij heeft het over Lucky Number 7. Wat is dat toch met die 7, hè? Als je casino's hebt, al een grote 7. Dat zal hier wel mee te maken hebben, denk ik.

0: is dat maar gelukt nummer hebben. Lucky Number 7, dat was Alvin Fields. Niet zo heel erg bekend bij het grote publiek, mag ik zo aannemen, maar wel een hele goede plaat. Dat ook voor de volgende, die is aangevraagd door Arnold van Os. Hij woont in Vlijm, maar hij zegt, ik heb nog niet de leeftijd dat ik al die platen die jullie iedere donderdag en zaterdag draaien kennen, maar deze, ja, daar heeft hij toch wel wat mee.
1: Hallo.
0: Die kent hij dan.
2: Great.
0: En daar danst hij altijd op met zijn vrouwtje Soraya. Speciaal voor jou, Arnold, uit Vlijmen. Lekker langzaam en toch dansbaar. The Night People.
2: I have something I want to say to you.
0: En ze gaan de titel nu verklappen.

0: love everything about you, but you know that anyway.
1: Het is eigenlijk wel een beetje een klassiekertje. Speciaal voor jou, Arnold. The Night People. Again, zo heette dat.
2: It's 1979. It's René time.
1: Zo is het maar net. Hè. Cool in the game. Mm-hmm. Alle vroeger een DJ die zei altijd koud op de gang. Flauw grapje. Maar dit was de eerste plaat die ik draaide tijdens mijn eerste baantje als disjockey. En dat was in de Karrebar, in de Karrestraat, tegenover Galaxy. En ja, je kent het verhaal, hè? Centjes verdiend, 2 uur dicht, gelijk naar de overkant. Centjes weer kwijt, zo ging dat toen in die tijd. Maar dit was wel een mooie herinnering. Oh, yes.

0: and the gang. En de Ladies Night uit 1979, hè, zoals gezegd. Zou dit nog kunnen? Ik denk het wel, hè.
1: Welcome to the Disco Summer.
0: Dit is Full Force, die ken je van Alice, I Want You Just For Me. En nog veel meer hits natuurlijk, maar dit is een onbekende, maar wel een hele lekkere. Full Force dus, Turn You On. Je luistert naar Dance Factory op Langstraat FM. Je zet de stoel en de tafels aan de kant. Maak lekker een dansje met degene die dichtbij je in de buurt is.

0: hier hebben we
1: ons zo'n beetje ongeturnd. Full Force. Dikke plaat. En dat heet dus Miles Turn You On. Ja, en dit is voor mij toch wel de ultieme disco soul funk plaat. Hoe je het maar wilt noemen als je het hebt over... Je weet het wel. Ja.
2: It's 1979. It's René time.
1: Gegarandeerd een volle dansvloer als deze ingestart werd. Met natuurlijk die fantastische break ergens in het midden. Het was eigenlijk een jazzmuzikant natuurlijk, dat weet bijna iedereen. Want als je Herbie Hancock in de platenwinkel ging zoeken, dan zat je altijd bij soul te kijken. Maar die stond niet bij soul, nee, die stond gewoon bij de jazz. En dan kon je die vinden. Zo ging dat vroeger in de platenwinkel. Ik heb daar zelf ook nog jaren gewerkt. Wie kent het nog? Frans de Kok grammofoonplaten. Ja, bekend hè? Zaten in Waalwijk, Tilburg, daar zat het hoofdkantoor ook, Den Bosch. Weet ik veel allemaal waar ze zaten, maar dat was toen een beetje de platenzaak. Herbie Hancock dus. En natuurlijk het weergaloze Tell Everybody.

0: Dan gaan we nog een keertje. Ja, helemaal maximaal gedraaid vanaf 12 inch. Deze fantastische plaat van Herbie Hancock. Ze scoorde ook nog een hitje wat redelijk vaak in de discotheken werd gedraaid. Rocket. Maar dit was toch wel zijn ultieme hit. Tell Everybody. En we gaan luisteren naar Rose Royce. En Rose Royce werd aanvankelijk opgericht als backing band voor onder andere Edwin Starr en The Temptations. En midden jaren 70 werden ze benaderd door producer Norman Whitfield van Motown. Die op MCA Records zijn eigen Whitfield, ja het is echt Whitfield label had opgericht. Whitfield was net bezig om een film te maken. Je weet al welke film het gaat. Car Wash. Die de groep Rose Royce bekend maakte. En de rest is natuurlijk geschiedenis. De plaat die wij gaan draaien, dat is Best Love. En dat was tevens de allerlaatste hit die Rose Royce scoorde in Nederland. Ja, zeker wel.
1: Good evening. Jeff Clark here. Rose Royce. You know what I'm indulging? I have a friend. René Vandermeer. He brings you music and more. You can see that's Vandermeer and more. Music coming at you.

Barbara de Rose hoor, is Best Love. En terwijl ik die plaat aan het draaien ben, trekt Dion dan een keer. Welke ook alweer uit de kast van Rolls Royce. Dan zegt, we maken er gewoon een artiest van de week van. Oh, Still in Love, ja. Ach, ik zeg, ai, als ik dat geweten had, dan hadden we die gedraaid. Nou, zegt die, die ga ik zo meteen draaien. Dus in het volgende uur krijg je die vast te horen. Gewoon nog een keertje Rolls Royce. Wij draaiden Best Love. Ik zeg, Best Love. Oh. En dit is natuurlijk disco zoals disco bedoeld is en zoals het gemaakt moet worden. Voyage uit 1978. En we hebben ze allemaal. Herinneringen. Oftewel souvenirs. Je hebt fysieke souvenirs. Maar je hebt ze ook souvenirs die alleen maar in jouw hoofd bekend zijn. Ja, dat zijn vaak de mooiste. Wat mij betreft zit het erop. Ik heb nog één plaatje te gaan zo meteen. Maar ik neem vast afscheid van je. Volgende week zitten we hier weer. En blijf lekker luisteren naar Langstraat FM. 106.8 FM. 105.7 FM. En via Ziggo kanaal 917. En KPN 1042. En overal op DHB Plus. Jawel. Veel plezier met Dion zometeen. En wij zien tussen aanhalingstekens. Spreken elkaar volgende week weer.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Nadat een drugslab in het Belgische Pelt ontdekt was, zijn in België 3 Nederlanders opgepakt. Het gaat om een 41-jarige man uit Pelt, een eveneens 41-jarige man uit Valkenswaard en een man van 45 uit Eindhoven. Vanmorgen rond 7 uur vielen Belgische en Nederlandse agenten een loods in Pelt binnen. In de loods werd een werkend drugslab aangetroffen. Tegelijkertijd werd de woning van de verdachte uit Valkenswaard doorzocht. Daar werden verschillende goederen gevonden die gebruikt kunnen worden bij het maken van synthetische drugs. Volgens de burgemeester van de gemeente Heumen, waar Overasselt onder valt, is het juridisch niet mogelijk om het huis in de Gelderse plaats, waar afgelopen week een geweldsincident plaatsvond, voor altijd te sluiten. Vandaag werd besloten dat de woning aan de Ewijkseweg voor 1 jaar gesloten wordt. In 2020 ging de woning, nadat er een drugslab ontdekt was, ook al voor 1 jaar op slot. In 2024 en vorig jaar volgden sluitingen van een paar weken. En volgens buurtbewoners vond er in de nacht van het geweldsincident in Overasselt nog een ander incident in het dorp plaats. Er zou geprobeerd zijn om de deur bij de woning van Jan G.'s schoonfamilie te forceren. De burgemeester van Heumen zegt dat er ook op andere plekken in Overasselt signalen zijn dat er incidenten zijn geweest. Dit wordt nog onderzocht. De politie heeft vandaag nog meer wapens gevonden en meldt dat er 34 verdachten zijn in plaats van 35. Afgelopen maanden heeft Frankrijk de heetste zomer gehad sinds het begin van de metingen in 1900. Dat meldt weerdienst Météo France. Gemiddeld was het dag en nacht zo'n 24 graden. 4,8 graden hoger dan normaal in het zomerseizoen. Op 23 juni werden gemiddeld de hoogste temperaturen ooit in Frankrijk gemeten. Het land telde 53 extreem hete dagen. Het vorige record stamt uit 2022. Toen ging het om 33 dagen. Het weer bewolkt met hier en daar een buitje. De wind is matig tot krachtig en draait van west naar zuidwest. In de nacht opnieuw hier en daar regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het radionieuws.

Ja, en zo klonken ze in de begin jaren 80. De eerste mixen die gemaakt werden, klonken een beetje zo. Af en toe een beetje offbeat, zoals dat dan heet. Net niet helemaal in de maat. Maar dat maakt het ook lekker authentiek. Vaak duurde ze ook een minuutje of 13, 14. En ze waren allemaal storytelling. Dus dat betekent, ze hadden een kop en een staart. En daartussenin werd je meegenomen in het verhaal.

Ja, Dance Factory, daar luister je vanavond. Daar luister je vanavond. We hebben al lekker een uurtje erop zitten met René van der Meer. Get Your Groove On. Nou, dat was zeker weer zo met hem. Hij draaide weer lekkere plaatjes en dat zijn we van René gewend natuurlijk. Soul Funk Disco. We hebben nog een uurtje te gaan met heerlijke tunes. Heel veel 70s, 80s, 90s. En we boogie to the beat. En we dwalen even af. We gaan even terug naar eind jaren 70, begin jaren 80. Hoor maar eens even aan. Ja, je hoort de Philly sound je tegemoet komen. Lekker in een Tom Moulton mix. First choice. The player.

0: Ja, op Philly Groove Records luister je naar First Choice. In de Tom Malton remix. Maar veel mooier wordt het gewoon niet, maar we hebben nog even een tijdje te gaan.
1: Please welcome Mr. D.
2: Dance, dance, dance, dance, dance factory.
0: Dus we zijn voorlopig nog niet klaar met al die lekkere plaatjes te draaien. En dit is Champions League, dat zeggen we wel vaker. Soms is iets zo mooi, dan steekt het er met kop en schouders bovenuit. En dat is zeker met deze plaat zo. Angie Stone, I wish I didn't miss you.

Angie B. Stone. Van de LP Mahogany Soul uit 2001. I Wish I Didn't Miss You. Carl Cox draaide het ooit in een legendarische set van hem als afsluiter. En haar tweede of haar derde album, daar brak ze eigenlijk echt mee door. Stone Love, ja. En Angie B kenden we van de Sequence. En dat was de eerste female rap artist, hip-hop artist in Amerika. En ik denk dan dat dat ook wel wereldwijd is, zeg maar. Legendare, hele mooie plaat.

Ja, met zangeres Richie Benson was dit Rolls Royce. En René vertelde er al wat eerder over in het eerste uur van Dance Factory. En dat had natuurlijk alles te maken met het feit dat hij daar Best Love draaide. En dat is ook zo'n heerlijk nummer. Het is een beetje de artiest van de week, durf ik wel te zeggen. Zo kunnen we het wel noemen. Ja, de oorspronkelijke zangeres was natuurlijk Gwen Dickey. Maar die verliet in 1979 de groep. We blijven nog even terug in de zomer hangen. Met een plaat van Pieces of a Dream.

hebben de zomer al een klein beetje achter ons gelaten. We zijn zo langzaam de herfst ingedoken, zeg maar. Ja, ook zo'n heerlijk jaargetijde vind ik zelf. Dan laat je de hitte een beetje, de warm weather laat je achter, zou ik maar zeggen. In 1976 al opgericht, deze Pieces of a Dream. En in 1981 kwamen ze dus met de hit Warm Weather. En daarop hoor je Barbara Walker op vocalen en Dexter Wanzel, jawel, op de synthesizers. Want Dexter Wanzel, die kennen wij natuurlijk ook gewoon. Van hele fijne plaatjes, ja. Op Elektra Records. Ja, lekker plaatje jongens. En we zitten zo heerlijk weer in dat Dance Factory op jouw Langstraat FM. Heb je zelf een verzoekje? Dat kan, hè. 06-21-21-3210. Mocht je het niet begrepen hebben, 06-21-21-3210. info@langstraatmedia.nl. Kan ook gewoon een mailtje sturen. Waarschijnlijk misschien lekker zit je te luisteren op Ziggo of op KPN. Dat vind ik altijd het lekkerste als je gewoon thuis zit in die Langstraat. Even op je tv die app aanzetten. En dan luister je lekker mee naar deze heerlijke muziek.

All Righteous Individuals Need Great Energy Arrangé. Het komt uit, de remixer komt uit Frankrijk en hij heeft een YouTube-kanaal met heel veel fijne remixen van Michael Jackson. En dit was voor mij een van de betere, het Heartbreak Hotel. Kwam volgens mij van de LP Triumph. En dat brengt ons op Sharon Redd. En dan gaan we echt terug naar die jaren 80. Naar die heerlijke import waar we allemaal zo lekker op konden dansen. Zat een halfzuster en die speelde in de band, of speelde, die zong in de band Snap. Penny Forge, ja, dat was haar halfzus. Maar ze maakte zelf ook gewoon fantastische platen. Beat the Street in the Name of Love en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Can You Handle It was volgens mij haar allereerste doorbraakplaat, denk ik. Ze was geboren in 1945. En ze was een grote vriendin van René van der Meer. Die heeft haar in ieder geval een keer mogen interviewen op een nette manier.

niet haar allergrootste hit. Maar het was een beetje in de tijd van Somebody's Steal the Night. Somebody Save the Night, Dion. Never Gonna Give You Up. And Love How You Feel, ja. Wat heeft zij toch verschrikkelijk veel goede platen gemaakt. Dance Factory. Thursday night. Get your groove on. Soul Funk Disco. Boogie to the beat. Ja, je weet het. Het is weer tijd voor Eric G. Eric G is in the house. Deze keer met Los Charlie's Orchestra.

Los Charlie's Orchestra, LCO. Erik, wat was die weer lekker. Het een beetje jaren 70 boogie disco groove. Maar dan een beetje vanuit een Latijns-Amerikaans perspectief. Dat hoor ik toch wel. Ik denk dat dat goed is. Het is een muziekproject uit Londen. En het werd opgericht door Juan Laya en Jorge Montiel. Zij kwamen uit Venezuela. En dat verklaart dan een klein beetje dat, dat Braziliaans-Venezuela sausje wat er overheen zit. Ze werkte trouwens samen met Joey Negro, José Padilla van Café Del Mar. En die heb ik zelf nog eens mogen ontmoeten en een plaatje mee mogen draaien. John Morales en Opolopo. Ik zeg Erik, hij was heerlijk. Waar vind je ze toch elke week? Wij draaien ze met plezier. Always a better music mix. Yeah.

0: Ja, wat een heerlijke Philly kraker was dit ook weer van Anthony White. Hey baby, en je hoort die Philly sound dus zo lekker. We hebben veel Philly gedraaid vanavond, ook veel salsa. Allemaal lekkere labels uit die tijd eigenlijk. En terwijl jullie, we schakelen even over live naar de dansvloer, ja. Leuk, wat staat daar voor een beentje zeg op die dansvloer in jullie dansfabriek, ja. Nog heel even hè, jongens, tot de klok van 10 of tot 11, wanneer je ook luistert, donderdag of zaterdag. Maar dit is ook een oude held hoor, Sharon.
1: About love.
0: Ja, een song about love.
1: Do you know love?
0: Ja, I know love.
1: Who's ever been in love?
0: Ja, we zijn allemaal wel eens in love geweest. En misschien nog steeds wel, hè. Kijk even naast je op de bank en denk, oh ja. Good times, I'm in love. Sharon dus met Adjana. Werd later uitgebracht. En hij doet ook nog gewoon heerlijk mee, hoor.

Ja, dat was hier. Surround samen met Adjiana. En we blijven even live op de dansvloer, want de volgende band staat er alweer. Debut zie ik. En daar sluiten we vandaag mee af. Hij heeft een message from the stars. René en ik zeggen tot volgende week allemaal op jouw Langstraat FM.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het aantal arrestaties in verband met het geweldsdelict in het Gelderse Overasselt is naar beneden bijgesteld. Er zijn 34 personen opgepakt en geen 35. Onduidelijk is nog of zij allemaal worden voorgeleid. Daar geeft het Openbaar Ministerie morgen een klap op. In de nacht van maandag op dinsdag vond de fatale schietpartij plaats, waarbij een 51-jarige beveiliger om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. De verdachten komen uit Frankrijk, Algerije, België en Nederland. De Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart van de Verenigde Naties waarschuwt dat de kans dat gewone passagiersvliegtuigen doelwit van aanvallen worden toeneemt. Lange afstandswapens, luchtafweersystemen, drones en verstoring van GPS-signalen zorgen voor nieuwe risico's. Vluchten kunnen omgeleid worden, maar daarmee is het wezenlijke veiligheidsrisico volgens de organisatie niet weg. Deze waarschuwing komt nadat de Oekraïense president Zelensky gisteren luchtvaartmaatschappijen opriep het Russische luchtruim te mijden. Volgende week op 9 en 10 september vindt in Parijs een ruimtevaarttop plaats, maar de Amerikaanse ruimtevaartbedrijven Blue Origin en SpaceX hebben hun komst afgezegd. Eerder lieten de Amerikaanse bedrijven StarCloud en Stokespace ook al weten niet te komen. Volgens nieuwssite Politico heeft Washington druk op de ruimtevaartbedrijven uitgeoefend om niet naar Parijs af te reizen. Hun aanwezigheid op de ruimtevaarttop zou beschouwd kunnen worden als steun voor het EU-beleid. Het Witte Huis wilde niet reageren op deze bewering. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner ergens de komende dagen naar Kiev afreizen voor een ontmoeting. Niet eerder kwamen de Amerikanen naar Oekraïne om over het einde van de oorlog met Rusland te praten. Volgens Zelensky gaat het om voorlopige afspraken. De Amerikanen zullen gesprekken in Moskou en Kiev voeren. Het weer bewolkt met hier en daar een buitje. De wind is matig tot krachtig en draait van west naar zuidwest. In de nacht opnieuw hier en daar regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het radionieuws.

Mixing the beats by Robbie Costa.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanwege zorgen over hun veiligheid zijn 4 kinderen eind vorige week bij een zorgboerderij in het Friseveenklooster weggehaald. Eerder dit jaar werd de vader van het gezin veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar vanwege seksueel misbruik van 1 van de kinderen. Nu wordt een 18-jarig gezinslid verdacht van zedendelicten. Het gezinshuis werd bewoond door een stel met 4 eigen kinderen en 2 geplaatste kinderen. De kinderen die nog in het gezinshuis wonen staan onder toezicht van de jeugdbescherming. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Vandaag overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het aantal arrestaties in verband met het geweldsdelict in het Gelderse Overasselt is naar beneden bijgesteld. Er zijn 34 personen opgepakt en geen 35. Onduidelijk is nog of zij allemaal worden voorgeleid. Daar geeft het Openbaar Ministerie morgen een klap op. In de nacht van maandag op dinsdag vond de fatale schietpartij plaats, waarbij een 51-jarige beveiliger om het leven kwam en 2 politieagenten gewond raakten. De verdachten komen uit Frankrijk, Algerije, België en Nederland. De vorige week overleden Dolly Parton hield haar verslechterde gezondheid niet alleen voor de buitenwereld onder de pet, maar ook voor haar naaste familie. In de Amerikaanse tv-show Today vertelde Partons neef Richie Owens dat hij niet wist dat zijn tante aan kanker leed. Ze gaf wel aan dat ze wat gezondheidsproblemen had, maar niemand wist hoe het zat. Het afscheid werd op verzoek van Dolly Parton klein gehouden. Dolly Parton overleed op 80-jarige leeftijd. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. Morgen een herfstachtig begin, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Dit was het Radio Nieuws.

0: here we go.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats, waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Dit was het radionieuws.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats, waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Dit was het radionieuws.